0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Onderzoekers hebben 1121 nieuwe waterlevende diersoorten ontdekt tijdens expedities in afgelegen gebieden wereldwijd. De ontdekkingen zijn een onderdeel van het grootste oceanografische inventarisatieprogramma ter wereld. Een opvallende vondst is de draakvis, een verre verwant van haaien die al 400 miljoen jaar geleden ontstond. De gemeente Stadskanaal zorgt ervoor dat asielzoekers zonder opvangplek in Ter Apel niet buiten hoeven te slapen. Burgemeester Klaas Sloots kondigde dit aan. De nachtopvang wordt in gang gezet zodra de burgemeester van Westerwolde daarom vraagt. Er staan al enkele asielzoekers buiten bij de overvolle opvang. De Britse radiozender Radio Caroline heeft gisteren per ongeluk het overlijden van koning Charles aangekondigd. Een computerfout activeerde automatisch een zogenoemde doodprocedure. De 77-jarige Charles was op dat moment op bezoek in Noord-Ierland en geniet uitstekende gezondheid. De gatten die Dame Nevel bouwt voor de Nederlandse en Belgische marine lopen jaren vertraging op en worden duurder. Het eerste schip ligt pas in 2033 in het water, 4 jaar later dan gepland. De kosten voor 2 Nederlandse fregatten stijgen van 2 naar 2,5 miljard euro. Het weer nog. Vannacht komen steeds meer brede opklaringen. In die opklaringsgebieden kan lokaal wat nevel of mist ontstaan. De nacht verloopt opvallend zacht met minimumtemperaturen tussen de 11 en 13 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT. De nacht.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Onderzoekers hebben 1121 nieuwe waterlevende diersoorten ontdekt tijdens expedities in afgelegen gebieden wereldwijd. De ontdekkingen zijn een onderdeel van het grootste oceanografische inventarisatieprogramma ter wereld. Een opvallende vondst is de draakvis, een verre verwant van haaien die al 400 miljoen jaar geleden ontstond. De gemeente Stadskanaal zorgt ervoor dat asielzoekers zonder opvangplek in Ter Apel niet buiten hoeven te slapen. Burgemeester Klaas Sloots kondigde dit aan. De nachtopvang wordt in gang gezet zodra de burgemeester van Westerwolde daarom vraagt. Er staan al enkele asielzoekers buiten bij de overvolle opvang. De Britse radiozender Radio Caroline heeft gisteren per ongeluk het overlijden van koning Charles aangekondigd. Een computerfout activeerde automatisch een zogenoemde doodprocedure. De 77-jarige Charles was op dat moment op bezoek in Noord-Ierland en geniet uitstekende gezondheid. De gatten die Dame Nevel bouwt voor de Nederlandse en Belgische marine lopen jaren vertraging op en worden duurder. Het eerste schip ligt pas in 2033 in het water, 4 jaar later dan gepland. De kosten voor 2 Nederlandse fregatten stijgen van 2 naar 2,5 miljard euro. Het weer nog. Vannacht komen steeds meer brede opklaringen. In die opklaringsgebieden kan lokaal wat nevel of mist ontstaan. De nacht verloopt opvallend zacht met minimumtemperaturen tussen de 11 en 13 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: De nacht van Radio.

BNT. Radio BNT.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: De archeoloog die betrokken was bij de vermoedelijke vondst van botten van de Franse musketier D'Artagnan in Maastricht is gearresteerd. Wim Dijkman, 40 jaar lang stadsarcheoloog, weigert de botresten terug te geven aan de gemeente. Het Openbaar Ministerie heeft de arrestatie bevestigd. De VN-algemene vergadering heeft gisteren een resolutie aangenomen die de klimaatuitspraak van het Internationaal Gerechtshof verwelkomt. Het Haagse Hof oordeelde vorig jaar unaniem dat staten verplicht zijn het klimaat te beschermen. De Verenigde Staten en 7 andere landen, waaronder Saoedi-Arabië en Iran, stemden tegen. Onderzoekers hebben 1121 nieuwe waterlevende diersoorten ontdekt tijdens expedities in afgelegen gebieden wereldwijd. De ontdekkingen zijn een onderdeel van het grootste oceanografische inventarisatieprogramma ter wereld. Een opvallende vondst is de draakvis, een verre verwant van haaien die al 400 miljoen jaar geleden ontstond. De gatten die Dame Nevel bouwt voor de Nederlandse en Belgische marine lopen jaren vertraging op en worden duurder. Het eerste schip ligt pas in 2033 in het water, 4 jaar later dan gepland. De kosten voor 2 Nederlandse fregatten stijgen van 2 naar 2,5 miljard euro. En dan tot slot het weer. Vandaag laten we het wisselvallige weertype voorlopig achter ons. Vanuit Zuid-Europa wordt namelijk warme lucht aangevoerd, waardoor het op veel plaatsen een warme dag gaat worden. De temperatuur stijgt naar zo'n 20 tot 23 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: De nacht.

Dit is Radio BNT. De beste hits en classics. Dit is Radio BNT.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: De archeoloog die betrokken was bij de vermoedelijke vondst van botten van de Franse musketier D'Artagnan in Maastricht is gearresteerd. Wim Dijkman, 40 jaar lang stadsarcheoloog, weigert de botresten terug te geven aan de gemeente. Het Openbaar Ministerie heeft de arrestatie bevestigd. De VN-algemene vergadering heeft gisteren een resolutie aangenomen die de klimaatuitspraak van het Internationaal Gerechtshof verwelkomt. Het Haagse Hof oordeelde vorig jaar unaniem dat staten verplicht zijn het klimaat te beschermen. De Verenigde Staten en 7 andere landen, waaronder Saoedi-Arabië en Iran, stemden tegen. Onderzoekers hebben 1121 nieuwe waterlevende diersoorten ontdekt tijdens expedities in afgelegen gebieden wereldwijd. De ontdekkingen zijn een onderdeel van het grootste oceanografische inventarisatieprogramma ter wereld. Een opvallende vondst is de draakvis, een verre verwant van haaien die al 400 miljoen jaar geleden ontstond. De gatten die Dame Nevel bouwt voor de Nederlandse en Belgische marine lopen jaren vertraging op en worden duurder. Het eerste schip ligt pas in 2033 in het water, 4 jaar later dan gepland. De kosten voor 2 Nederlandse fregatten stijgen van 2 naar 2,5 miljard euro. En dan tot slot het weer. Vandaag laten we het wisselvallige weertype voorlopig achter ons. Vanuit Zuid-Europa wordt namelijk warme lucht aangevoerd, waardoor het op veel plaatsen een warme dag gaat worden. De temperatuur stijgt naar zo'n 20 tot 23 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: De ochtend.

0: Radio BNT.
1: BNT.
0: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot 12.000 euro korting... en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
2: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor

0: Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
1: En ook deze week extra goedkoop, een megazak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar 2,49. Lidl, je verdient het.
2: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
3: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
1: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
4: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
5: Gewoon even op BelSimpel kijken.
6: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
1: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
7: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
8: Radio BNT.
9: Dit is de nieuwsupdate.
10: Supermarkten Aldi en Albert Heijn roepen bakjes noten terug vanwege mogelijke metaaldeeltjes. Bij de Aldi gaat het om ongezouten cashewnoten van 170 gram met houdbaarheidsdatum 23 september 2026. Albert Heijn roept gezouten pinda's in een extra grote verpakking met houdbaarheidsdatum 4 november terug. Harvard University gaat het aantal hoogste cijfers voor bachelorstudenten beperken om cijferinflatie tegen te gaan. In het academisch jaar van 2024-25 bestond 2/3 van alle beoordelingen uit een A. En de universiteit wil dat hoogleraren dit cijfer weer reserveren voor uitmuntende prestaties. De archeoloog die betrokken was bij de vermoedelijke vondst van botten van de Franse musketier D'Artagnan in Maastricht is gearresteerd. Wim Dijkman, 40 jaar lang stadsarcheoloog, weigert de botresten terug te geven aan de gemeente. Het Openbaar Ministerie heeft de arrestatie bevestigd. De VN-algemene vergadering heeft gisteren een resolutie aangenomen die de klimaatuitspraak van het Internationaal Gerechtshof verwelkomt. Het Haagse Hof oordeelde vorig jaar unaniem dat staten verplicht zijn het klimaat te beschermen. De Verenigde Staten en 7 andere landen, waaronder Saoedi-Arabië en Iran, stemden tegen. En dan tot slot het weer. Vandaag laten we het wisselvallige weertype voorlopig achter ons. Vanuit Zuid-Europa wordt namelijk warme lucht aangevoerd, waardoor het op veel plaatsen een warme dag gaat worden. De temperatuur stijgt naar zo'n 20 tot 23 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.

de jaren 80, Billy Ocean. Get out of my dreams, get into my car. Vrienden en vriendinnen. We zijn er weer. Ja, het zonnetje staat er al.

0: Je bed uit. Je dag is begonnen. Dit is de BNT Ochtendshow. In heel Limburg en Brabant.
1: De BNT Ochtendshow op Radio BNT.

Monique Smit, daarvoor. Ik wil je helemaal, ja. Wij willen je ook helemaal. En Damiano David, talk to me. Ja, het is de donderdag, 21 mei. Ja, het is toch een beetje onduidelijk waar het ministerie van Defensie de miljarden euro's aan gaat uitgeven. Het ministerie gebruikte in een tijd van oplopende wereldwijde spanningen veel afwijkende regels bij de inkoop van materieel en diensten zonder goede onderbouwing. En dat is een harde conclusie die de Algemene Rekenkamer gisteren heeft gepubliceerd. Gisteren was het de verantwoordingsdag. Dat is de derde woensdag in mei, waarop traditiegetrouw wordt teruggeblikt hoe het kabinet is omgegaan met de uitgaven en of gedane beloftes zijn nagekomen. Ja, dat gaat dan om toekomstige betalingen van bijvoorbeeld bestellingen en contracten die het kabinet aangaan. En vorig jaar was dat totale bedrag van alle ministeries ruim 500 miljard euro. Ja, van een kleine 7 miljard euro was onduidelijk of dat op de juiste manier gebeurt. Ja, en 2/3 daarvan, 4,4 miljard, is voor rekening van Defensie. Ja, en dit jaar staat Defensie extra in de schijnwerpers. Want in 2025 is de zogenoemde NAVO-norm gehaald. Ja, en Nederland is nog steeds erg kwetsbaar, ondanks het extra geld voor de veiligheid. Ja. Ik zag ook een bericht voorbij komen dat de Rijksambtenaren die zijn akkoord gegaan met het nieuwe cao-bod van de overheid. Ze krijgen een loonsverhoging van 2,7% en een eenmalige uitkering. De lagere inkomensschalen die krijgen 1400 euro... terwijl de mensen in een hogere schaal eenmalig 1000 euro ontvangen. Dus als je je afvraagt waar die miljarden allemaal naartoe gaan, hè? Nou, blijven wij op deze donderdag. Heb je trouwens een verzoekplaatje? Ik ben op zoek naar zomerse muziek. Laat het ons weten, want ik denk toch dat de zomer een beetje van start gaat vandaag. Nou, doe dat via radiobnt.nl. Jaren 80. Dit is Diana Warwick. En het prachtige Heartbreaker.

0: Jaren 90 voor Wet en Love is All Around. Daarvoor Davina Michelle met Heartbeat. Ja, mensen, vanaf vandaag breekt er een warme periode aan, waarbij de zon flink gaat schijnen. Naast de zonneschijn zijn er deze middag ook stapelbewolking en wordt het 18 tot 23 graden. Ja, de komende dagen wordt het warmer. Morgen schijnbaar 27 graden. En zaterdag stijgt de temperatuur naar 29 graden. Ja, en de signalen worden steeds duidelijker. Ook de dagen na zondag blijven vaak droog, zonnig en opvallend warm voor deze tijd van het jaar. Het is zelfs niet uitgesloten dat we nog een paar keer de tropische 30 graden zullen gaan bereiken. Dus dat is lekker. Nou, dan even kijken. Snelheidscontroles volgens Flitsmeister. N275 Maasbree bij 9.6. En ik heb een controle voor je op de N275 bij Ospel. Daar zijn ze aan het controleren bij 28.5. En Tim Schaap, die praat je bij over de files.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het wordt alsmaar drukker onderweg. De spits komt verder en verder op gang. Onder andere een file op de A16 Rotterdam-Breda voor knooppunt Klaverpolder. 5 kilometer en 15 minuten door een pechgeval zijn kapotte vrachtwagen. Er is één rijstrook dicht. Verder viel op de A2 naar Eindhoven tussen Weert en Leende. 9 kilometer, 10 minuten. En dan de A58 nog Tilburg-Eindhoven tussen Moergestel en Best. 11 kilometer waar je 10 minuten langer over doet. En tot zover de ANWB

0: Ja, Eva Max.
1: De BNT Ochtendshow. Showbiz nieuws.
0: Ja, ik zag voorbij komen dat het podium van Harry Styles in de Johan Cruijff Arena wordt morgen aangepast. Nadat de fans hebben geklaagd over slecht zicht tijdens de shows. Dat heeft een woordvoerder van de organisator Mojo gisteren bekendgemaakt.

gisteren stond hij ook in de Amsterdam Arena. Voor dat concert zijn volgens de organisatie tijdelijke aanpassingen gedaan. En de zanger die staat nog 8 avonden in de arena met zijn Together Together Tour. En na zijn shows in de Johan Cruijff Arena reist Harry Styles door naar het Wembley Stadium in Londen. Ja, en dan een Britse radiozender die heeft afgelopen dinsdag per ongeluk het overlijden van koning Charles aangekondigd. Radio Caroline meldde een bericht op social media dat een computerfout in de studio de oorzaak is van de vergissing. De station manager Peter Moore die schrijft op Facebook dat door een nog onbekende fout de Death of Monarch-procedure per ongeluk werd gestart. Dat is schijnbaar een systeem dat in werking treedt als een vorst komt te overlijden. En door die procedure wordt een automatisch bericht ingestart met de boodschap dat koning Charles is overleden. Ja, en de koning Charles en zijn vrouw Camilla die waren op dat moment op bezoek in Noord-Ierland. Dan Klaasje Meijer, die heeft enorm veel zin om de rol van de goede fee te gaan spelen in de Studio 100 musical Door een Roosje. De voormalige K3-zangeres neemt de rol vanaf zaterdag tijdelijk over van Marthe de Pellessin. Die is namelijk die gaat met zwangerschapsverlof. Ja, en dan Netflix, die heeft een documentaire gemaakt over de spraakmakende misbruikzaak tegen Michael Jackson's. Ja, begin deze eeuw was dat het geval. De streamingdienst die deelde gisteren namelijk de trailer voor de serie Michael Jackson, The Verdict. Vanaf 3 juni zou die schijnbaar te zien zijn. Ja, Michael Jackson werd in 2003 aangeklaagd wegens kindermisbruik en stond in 2005 terecht. Hij werd toen vrijgesproken van de aanklachten tegen hem. En in de 3-delige documentaire komen volgens Netflix mensen aan het woord die in de rechtszaal aanwezig waren, waaronder de juryleden, de ooggetuigen en de aanklagers. Ja, en dan nog even naar België, want Julie de Donder, dat is de dochter van Walter de Donder. En deze Walter de Donder is beter bekend als Kabouter Plop. En de dochter van Walter is voor het eerst moeder geworden. Op Instagram heeft ze bekendgemaakt dat ze samen met haar vriend een zoontje heeft gekregen. Are you-

Paradise. Shaka Tak hadden wij voor je uit de jaren 80. Watching Me, Watching You. Zometeen naar achter bij je terug met onder andere Wat Hakkenplaat. En ik heb de jarige artiesten voor je. Heb je een liedje, een mooi liedje? Ik ben op zoek naar zomerse muziek. Laat het ons weten via radiobnt.nl. Ik zag trouwens ook voorbij komen dat Xi Jinping en Poetin... die hebben het roekeloze defensiebeleid van Donald Trump veroordeeld. Dat zeiden ze in een gezamenlijke verklaring in Peking gisteren. Het lukte China en Rusland niet om een lang verwachte gasdeal te sluiten. Het bezoek van Poetin aan zijn Chinese ambtgenoot volgde daags nadat Trump op bezoek was bij Jinping. De drie wereldleiders die zeggen goed met elkaar te kunnen opschieten, maar de geopolitieke spanningen die zijn voelbaar. Ja, oké dan.

0: Day. Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl. Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
3: Dit is het warme geluid van vinyl. Je beleeft het bij Music Connection in Hartje Maastricht. De nieuwe platenzaak met een enorme collectie LP's en singles in alle genres. Van classics tot de hits van nu. Stap binnen bij Music Connection aan de Sporenstraat in Maastricht. Waar muziek tot leven komt.
4: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
5: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Coolbox? Check. Beschimmelde bolwerkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwerkar. Nu voor maar €59. ANWB en gaan.
6: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van? Alle Knorr kuppensoep en Good Snacks. 2 plus 3 gratis. Alle B-cel bak- en braadproducten en kuipen. 1 plus 1 gratis. En alle Amex snacksauzen. 2 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
7: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming, een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
8: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd. Nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
9: Jongens, eten!
10: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
11: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
12: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
0: Radio BNT.
13: Dit is de nieuwsupdate.
14: Het aantal mantelzorgers dat zich ernstig belast voelt is in 10 jaar tijd uitgegroeid van 400.000 naar 600.000. Dat blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Onderzoekers concluderen dat goede regelingen en ondersteuning voor mantelzorgers relevanter dan ooit zijn om overbelasting te voorkomen. De financiële situatie van Nederlandse huiseigenaren is verslechterd. Onderzoek van NAG onder 2400 mensen toont aan dat 8,8% het inkomen onvoldoende vindt om alle kosten te betalen. Het hoogste niveau sinds 2024. Hypotheekachterstanden stegen van 5,3% naar 7,3% en zorgen over energiekosten nemen ook toe. Supermarkten Aldi en Albert Heijn roepen bakjes noten terug vanwege mogelijke metaaldeeltjes. Bij de Aldi gaat het om ongezouten cashewnoten van 170 gram... met houdbaarheidsdatum 23 september 2026. Albert Heijn roept gezouten pinda's in een extra grote verpakking... met houdbaarheidsdatum 4 november terug. Harvard University gaat het aantal hoogste cijfers voor bachelorstudenten beperken om cijferinflatie tegen te gaan. In het academisch jaar van 2024-25 bestond 2/3 van alle beoordelingen uit een A. En de universiteit wil dat hoogleraren dit cijfer weer reserveren voor uitmuntende prestaties. En dan tot slot het weer. Vandaag laten we het wisselvallige weertype voorlopig achter ons. Vanuit Zuid-Europa wordt namelijk warme lucht aangevoerd, waardoor het op veel plaatsen een warme dag gaat worden. De temperatuur stijgt naar zo'n 20 tot 23 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
9: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Een drukke ochtendspits en ook in de regio is daar best het een en ander van te merken. Er zijn geen bijzonderheden, althans op eentje na. Voor de rest vooral dus dagelijkse files. De A67 tussen Venlo-Eindhoven bij Panningen staat een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. Vanaf knooppunt Zuiderheiken een kwartiertje extra. Verder dus vooral de dagelijkse files. Onder andere de A2 naar Eindhoven tussen Budel en Leenderheide. 8 kilometer, 10 minuten. En de A27 valt op richting Gorkum. Tussen knooppunt Hoijpolder en Hank. 4 kilometer, waar je een kwartier langer over doet. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Erik Kreutzer.

Ja, lekker met het zonnetje. Onderweg naar je werk. En de muziek van Radio BNT. Jaren 80, Earth, Wind & Fire. And Love Goes On. De liefde voor de radio die blijft.

Shaw. Of Monsters and Men, Little Talks. Ja, Gordon en Replay. Me Lobby You. En Bibi Rexha en Fatalis. Uit de Nederlandse top 4. Het is de donderdag 21 mei. Ja, we kregen een berichtje binnen van Arno. BNT neem je overal mee. Groetjes vanuit Kalpen. Ja, en Pedro is weer in Ruxen. Ja, laat ons weten waar je momenteel BNT luistert. Geef ons door via radiobnt.nl. De ASN-bank die wil zijn aandeel in de hypotheekmarkt gaan verdubbelen. Volgens de topman Roland Boekhout kan het financiële concern dat voor elkaar krijgen door ervoor te gaan zorgen dat een hypotheekaanvraag appeltje-eitje is bij de bank. Ja, vorig jaar werd bijna 7% van de nieuwe hypotheken aangevraagd bij de voormalige Volksbank. Ja, en de topman die noemde 15% als doel. En deze directeur benadrukte het belang van een voorspelbaar en snel proces bij de aanvraag. Naast een concurrerende prijs en een goed merk. En de hypotheken zijn naast het betalen en sparen een van de belangrijkste pijlers van de bank. En dan een bezoeker van Disneyland in de Verenigde Staten die sleept na een familieuitje het pretpark voor de rechter. De Amerikaanse bezoeker beweert namelijk dat het park niet duidelijk heeft gemaakt dat ze gevoelige gegevens van de gasten te verzamelen door middel van gezichtsherkenningstechnologie. Ja, Disney maakt het gebruik van de biometrische gegevensverzameling onvoldoende openbaar. Dat heeft de eiser laten weten in een verklaring. Ja, de vrouw die heeft een rechtszaak aangespannen en eiste $5 miljoen. Ja, en dan een 23-jarige man die is ter dood veroordeeld voor de moord op een 17-jarige TikToker in Pakistan. Hij schoot haar dood nadat ze meerdere versierpogingen had afgewezen. En ook moet de man €7740 schadevergoeding betalen aan de familie. Daar schiet je wat mee op.

0: Doel en Straight Up.
1: De Word Wakker Plaat.
0: Ja, Word Wakker Plaat voor deze donderdag. We gaan hem draaien voor Friso uit Maastricht. Ja, Benny Rivers. Ik zei dat hij 27 jaar was, maar dat is niet het geval. Hij klinkt ook wat ouder. Nou, Friso in Maastricht. Speciaal voor hem draaien wij vandaag Benny Rivers.
1: De

0: Ja, ik zei van de week al dat het lijkt op Eddie Dalton. En deze man is ook heel lang bezig in de muziek. Benny Rivers bracht in april deze plaat uit, Step by Step in Time. Het is 8:30. Vanaf vandaag, mensen, breekt een warme periode aan, waarbij de zon flink gaat schijnen. En naast de zon zijn er vanmiddag ook wat stapelbewolking en wordt het 18 tot 23 graden. Ja, vanaf morgen wordt het warmer, 27 graden. Zaterdag 29 graden. Zondag ietsje koeler, maar ook wel misschien 29 graden hier in het zuiden. En ook vanaf maandag ook blijft een langdurige zomerse periode staat ons te wachten. Dus dat vinden we fijn. Op dit moment in Sittard is het 13 graden. Nou, 70 snelheidscontroles gemeld door Flitsmeister. A59 tussen Breda en Dinteloord. Daar zijn ze aan het controleren bij 88.7. De A59 tussen Breda en Den Bosch bij 101.6. De A77 tussen de grens met Duitsland en Boksmeer. Dat wordt gecontroleerd bij 8.9. En ik heb de N275 voor je bij Maasbree. Daar zijn ze aan het controleren bij 9.6.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Een drukke ochtendspits. En ook in de regio is het behoorlijk aansluiten hier en daar. Zo is er nu ook een ongeluk gebeurd op de A59 richting Den Bosch bij Oosterhout. De weg is helemaal dicht. Onbekend hoe lang dat gaat duren. Verder op de A67 een file richting Eindhoven. Tussen knooppunt Zuiderheiken en afrit Panningen. 5 kilometer, 15 minuten, komt er een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is afgesloten. Verder is het bijzonder druk op de A27 Breda-Gorkum. Tussen Oosterhout en Gorkum. Ongeveer 20 kilometer en 30 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Radio BNT.
3: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
4: Goedemorgen. Een vorig jaar aangekondigd experiment van de gemeente Landgraaf om drones in te zetten voor het toezicht in wijken is nog altijd niet van de grond gekomen. De proef had in januari van start moeten gaan als aanvulling op het werk van BOA's, maar bevindt zich nog altijd in de voorbereidende fase. Achter de schermen worden de voor- en tegens nog volop onderzocht. Privacydeskundigen waarschuwen dat de inzet van drones een zwaar middel is dat kan leiden tot geluidsoverlast en inbreuk op de persoon.

persoonlijke levenssfeer. De gemeente verwacht wel op korte termijn een definitief besluit te nemen. Nu het kabinet heeft besloten dat het landelijke luchtalarm in 2028 definitief wordt vervangen door NL Alert, blijkt dat de sirenes in Brabant de afgelopen 12 jaar al helemaal niet meer zijn gebruikt bij echte crisis. Sinds de invoering van het systeem in 1998 is het alarm in Brabant slechts 6 keer afgegaan vanwege een reële noodsituatie. De laatste keer was in augustus 2014 bij een grote brand met hevige rookontwikkeling in Breda. Sindsdien zijn er ruim 4200 palen in het land alleen nog gebruikt voor de maandelijkse test op de eerste maandag van de maand. En 14 windturbines in de regio Nederweert en Leudal doen voortaan 's nachts hun rode waarschuwingsverlichting uit. De omliggende windparken hebben daarvoor een overeenkomst getekend voor de installatie van een slim radardetectiesysteem. Met dit nieuwe systeem springen de rode lampen op de windmolens alleen nog aan als er daadwerkelijk een vliegtuig of helikopter in de buurt is. Uit test blijkt dat de verlichting hierdoor minstens 85% van de tijd uit kan blijven, wat een flinke vermindering van de lichtoverlast en een betere nachtrust voor omwonenden is in de Peelregio. En tot zover het regionieuws op Radio BNR.

80-jarige moeder ook kampt met dementie. En dan de voetballer Joey Veerman, die gaat trouwen met zijn vriendin Chantalle Schilder. Ze hebben dat gistermiddag bekendgemaakt via social media. En Marius Borg-Heuby, die mag definitief niet thuis met een enkelband zijn straf afwachten. Dat heeft de Noorse media gisteren ook bekendgemaakt. Dan Kylie Minogue, die heeft 5 jaar geleden opnieuw de diagnose kanker gehad. Nadat ze eerder in 2005 al succesvol was behandeld voor borstkanker. Dat heeft de Australische zangeres bekendgemaakt in een Netflix-documentaire die vanaf gisteren te zien is. Ja, en dan de Britse Prins William. Die heeft gisteravond zijn favoriete club Aston Villa de Europa League zien winnen. Ja, Aston Villa won gisteren met 3-0 van het Duitse Freiburg.

bekende Britse zanger Leo Sayer. 78 jaar geworden. Australische actrice Britt Tucker, die wordt vandaag 54. De zanger Godeye, die wordt vandaag 46. Engelse schoonspringer Tom Daley, die wordt vandaag 32 jaar. De bekende Mr. T van de A-Team. B.A. Baracus. Mr. T. Hij wordt vandaag 74 jaar. En vandaag is ook jaar de Britse zangeres van de Sugar Babes. Dat is Mutaya Buena. De dame die wordt vandaag 41 jaar. In 2007 bracht ze deze hit uit. Alleen, zonder de Sugar Babes.

Ja, 1981 Odyssey. And going back to my roots. Ik heb de jarige voor je voor deze donderdag 21 mei. Ja, ik zag dat vandaag onder andere jarig is René Soutendijk. Nederlandse actrice, die wordt vandaag 69 jaar.

0: Birthday.
1: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle Lipton 1 plus 1 gratis. En Optimel Drink ook al 1 plus 1 gratis. Bij wel 1000 producten krijg je er eentje extra. Dat is de ja van Jumbo.
2: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, snel, zonder te rellen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Dit is het warme geluid van vinyl. Je beleeft het bij Music Connection in Hartje Maastricht. De nieuwe platenzaak met een enorme collectie LP's en singles in alle genres. Van classics tot de hits van nu. Stap binnen bij Music Connection aan de Sporenstraat in Maastricht. Waar muziek tot leven komt.
3: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
4: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
5: Joehoe!
4: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.

0: Ah, lekker hè, die zon. Beetje bijbruinen, drankje erbij. Goed idee hoor.
1: Hey buur, weet je wat ook een goed idee is? Apparaat aanzetten als de zon schijnt. Dus hup, uit de lichtstoel en wasmachine aan.
2: Ja, het is even wennen, maar door stroom te gebruiken wanneer de zon schijnt, verklein je de kans op stroomuitval. Jij hebt de power. Enexis.
3: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar vodafone.nl.
4: Ik wil sneller, snel.
5: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
6: Nu bij Karwei 30% korting op alle raamdecoratie, ook op maatwerk. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
7: Radio BNT.
8: Dit is de nieuwsupdate.
9: Berichtendienst X heeft tegenover een Australische rechtbank toegegeven de regels voor bestrijding van online kindermisbruik te hebben geschonden. Het bedrijf van Elon Musk betaalt een boete van $650,000, omgerekend €400,000. De boete werd al in oktober 2023 opgelegd door de Australische toezichthouder. De zorgen over het falende jeugdzorgsysteem zijn na de mishandeling in Stadskanaal groter dan ooit. Het Nederlandse zorgsysteem werkt als een estafettemodel waarbij iedere stap een andere instantie betrokken is. Deskundigen pleiten voor verandering, maar erkennen dat hervorming van het complexe systeem allesbehalve eenvoudig is. Het aantal mantelzorgers dat zich ernstig belast voelt is in 10 jaar tijd uitgegroeid van 400.000 naar 600.000. Dat blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Onderzoekers concluderen dat goede regelingen en ondersteuning voor mantelzorgers relevanter dan ooit zijn om overbelasting te voorkomen. De financiële situatie van Nederlandse huiseigenaren is verslechterd. Onderzoek van NAG onder 2400 mensen toont aan dat 8,8% het inkomen onvoldoende vindt om alle kosten te betalen. Het hoogste niveau sinds 2024. Hypotheekachterstanden stegen van 5,3 naar 7,3% en zorgen over energiekosten nemen ook toe. En dan tot slot het weer. Vandaag laten we het wisselvallige weertype voorlopig achter ons. Vanuit Zuid-Europa wordt namelijk warme lucht aangevoerd, waardoor het op veel plaatsen een warme dag gaat worden. De temperatuur stijgt naar zo'n 20 tot 23 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
7: Erik Kreutzer.

Dat is nog een keertje met You're a Friend of Mine. Ja, vrienden en vriendinnen, wij zeggen welkom. Het is de donderdag. Nog even volhouden en dan begint je lang weekend, je lang Pinksterweekend. En wat krijgen we? Een lekker weertje.

And if you could see me now. Ja. Als we met z'n allen nog een keertje terug kunnen kijken naar 2013. En je ziet hoe het dan nu is. Zeg het maar. Ben je een stapje verder gekomen? In je carrière? Daarvoor Criss Cross, Amsterdam. En zij hoort bij mij. Met Fransje Bauer. En Jan Smit. Ja, de donderdag 21 mei. Ik zag dat de werkeloosheid in Nederland is in april licht gedaald. Naar 3,9%. Dat heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek deze ochtend bekendgemaakt. In april hadden we 397.000 werkelozen. Dus er zijn meer mensen gaan werken. Ja, en dan het Verenigd Koninkrijk heeft besloten om de sancties op bepaalde Russische producten te gaan versoepelen. Zo wordt de import van diesel en kerosine, die in het buitenland wordt geraffineerd, uit Russische ruwe olie weer toegestaan. En op die manier moet er dan genoeg voorraad zijn nu de prijzen aan de pomp flink zijn gestegen door de oorlog in het Midden-Oosten. En natuurlijk ook door de sluiting van de straat van Hormuz. Ja, sinds de sluiting van de straat van Hormuz liggen honderden olietankers vast. En als het Verenigd Koninkrijk nu weer gaat importeren uit Rusland, misschien dat ze daar bij die straat van Hormuz dan gaan denken van, hey jongens, straks verliezen we wat klanten. Ja, en gisteren werd bekend dat Jozef Leijendekkers, de vader van Bolle Jos, die is gisteren vrijgesproken van het witwassen van een horloge met een waarde van 110.000 euro. De rechtbank die acht het namelijk niet bewezen dat hij het horloge heeft gekregen van zijn zoon. Nee, van de buurman.

Dit is Radio BNT. De beste hits en classics. Dit is Radio BNT.

0: Ja, Mike and the Mechanics over my soul. Nou, Flitsmeister meldt 77 snelheidscontroles. Even opletten op de A59 tussen Breda en Dinteloord. Daar zijn ze aan het controleren bij 88.5. De A77, de grens met Duitsland en Boksmeer. Dat wordt gecontroleerd bij 8.9. En ik heb nog voor je de N275 Maasbree. Daar zijn ze aan het controleren bij 9.6.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Nog helaas hier en daar wat file in de regio. Maar op de meeste plekken lijken de files wel echt langzaam maar zeker een beetje op te lossen. Wel een ongeluk met een vrachtwagen erbij op de A59 richting Den Bosch. Bij Os is de weg helemaal dicht. Omrijden kan over de A50 en de A2. Ook de A59 richting Den Bosch is nog dicht bij knooppunt Hoijpolder. Dat duurt nog tot ongeveer 9:45. Omrijden kan daar via de zuidkant van Breda over de A16 en de A27. En verder nog de A27 Utrecht-Breda tussen Noordeloos en Werkendam. 3 kilometer en 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Radio BNT.
3: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
4: Goedemorgen. Een vorig jaar aangekondigd experiment van de gemeente Landgraaf om drones in te zetten voor het toezicht in wijken is nog altijd niet van de grond gekomen. De proef had in januari van start moeten gaan als aanvulling op het werk van BOA's, maar bevindt zich nog altijd in de voorbereidende fase. Achter de schermen worden de voor- en tegens nog volop onderzocht. Privacydeskundigen waarschuwen dat de inzet van drones een zwaar middel is dat kan leiden tot geluidsoverlast en inbreuk op de persoonlijke levenssfeer. De gemeente verwacht wel op korte termijn een definitief besluit te nemen. Nu het kabinet heeft besloten dat het landelijke luchtalarm in 2028 definitief wordt vervangen door NL Alert, blijkt dat de sirenes in Brabant de afgelopen 12 jaar al helemaal niet meer zijn gebruikt bij echte crisis. Sinds de invoering van het systeem in 1998 is het alarm in Brabant slechts 6 keer afgegaan vanwege een reële noodsituatie. De laatste keer was in augustus 2014 bij een grote brand met hevige rookontwikkeling in Breda. Sindsdien zijn er ruim 4200 palen in het land alleen nog gebruikt voor de maandelijkse test op de eerste maandag van de maand. En 14 windturbines in de regio Nederweert en Leudal doen voortaan 's nachts hun rode waarschuwingsverlichting uit. De omliggende windparken hebben daarvoor een overeenkomst getekend voor de installatie van een slim radardetectiesysteem. Met dit nieuwe systeem springen de rode lampen op de windmolens alleen nog aan als er daadwerkelijk een vliegtuig of helikopter in de buurt is. Uit test blijkt dat de verlichting hierdoor minstens 85% van de tijd uit kan blijven, wat een flinke vermindering van de lichtoverlast en een betere nachtrust voor omwonenden is in de Peelregio. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.

0: straks nog een berichtje weer voorbij komen van de Rekenkamer. Want de wachttijden voor asielaanvragen zijn de afgelopen jaren steeds langer geworden. En lopen mogelijk verder op als het Europese migratiepact binnenkort van kracht wordt. Dat meldt de Rekenkamer. En ze maken zich toch een beetje zorgen. Wij Nederlanders doen dat al langer. Maar de Rekenkamer maakt zich dus nu ook zorgen. En ik zag ook voorbij komen dat Bas Eickhout, die verlaat per direct het Europese parlement. De politicus van GroenLinks, PvdA, die zegt namelijk gisteren relaties te hebben gehad die niet passen bij zijn rol. En deze Eickhout was met 17 jaar de langzittende Nederlandse Europarlementariër. En de motivatie ontbreekt om verder te gaan. Ja, die heeft natuurlijk ergens wat geld aangenomen, denk ik. Ja, ben je nu al naar Michael Jackson geweest? Naar de film? Ja, we gaan een mooie top 3 draaien. Michael Jackson op 3. Op 2 David Guetta. Gaan we op 2 David Guetta draaien? En op 1 gaan we die hele mooie draaien van Danny Vera. Straks heel veel plezier met Duncan in de middag en Roger. En ik wens je een hele fijne, zonnige donderdag.
1: De favoriete top 3. Nummer 3.

0: Radio BNT. BNT.
1: Hé, hey, ik mag weer verlengen, maar sorry hoor. Ik zie door de bundels het bos niet meer. Wat zou jij nou doen?
2: Gewoon even op BelSimpel kijken.
3: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo betaal je voor een Hollands nieuwe simolie het eerste jaar maar 1 euro per maand. Zo BelSimpel kan het zijn.
4: De hoogste jackpot van Nederland heeft een ongelofelijke hoogte bereikt van 120 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
5: Zoveel money!
4: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
6: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
7: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
8: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata-worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar 1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
9: Dat wordt genieten.
8: Ja, dus. Dat gaan we vieren.

0: Verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: Jongens, eten!
2: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
3: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
4: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
5: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend 25% korting op barbecues en 1+1 gratis op Fancy Flames Houtskool. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
6: Fit voor iedere rit met de banden van Goodyear en 100% uptime van Profile. Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Aldi.
7: Radio BNT.
8: Dit is de nieuwsupdate.
9: Berichtendienst X heeft tegenover een Australische rechtbank toegegeven de regels voor bestrijding van online kindermisbruik te hebben geschonden. Het bedrijf van Elon Musk betaalt een boete van $650,000, omgerekend €400,000. De boete werd al in oktober studentensteden en krijgen gemeenschappelijke ruimtes voor studie en sport. Een 35-jarige Australische man is gearresteerd op verdenking van diefstal van camera-uitrusting van een slachtoffer van de schietpartij op Bondi Beach. De verdachte werkt als fotograaf op dezelfde Chanukah-evenement. Bij een huiszoeking trof de politie een camera, handboeien, elektronische apparaten en een verboden stof aan. Berichtendienst X heeft tegenover een Australische rechtbank toegegeven de regels voor bestrijding van online kindermisbruik te hebben geschonden. Het bedrijf van Elon Musk betaalt een boete van $650,000, omgerekend €400,000. De boete werd al in oktober 2023 opgelegd door de Australische toezichthouder. De zorgen over het falende jeugdzorgsysteem zijn na de mishandeling in Stadskanaal groter dan ooit. Het Nederlandse zorgsysteem werkt als een estafettemodel waarbij iedere stap een andere instantie betrokken is. Deskundigen pleiten voor verandering, maar erkennen dat hervorming van het complexe systeem allesbehalve eenvoudig is. En dan tot slot het weer. Vandaag laten we het wisselvallige weertype voorlopig achter ons. Vanuit Zuid-Europa wordt namelijk warme lucht aangevoerd, waardoor het op veel plaatsen een warme dag gaat worden. De temperatuur stijgt naar zo'n 20 tot 23 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
7: Tot 12 uur in de Bazentijd. Wat wil jij horen? Stuur je appje via radiobnt.nl.

0: met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
1: Goedemorgen. Een vorig jaar aangekondigd experiment van de gemeente Landgraaf om drones in te zetten voor het toezicht in wijken is nog altijd niet van de grond gekomen. De proef had in januari van start moeten gaan als aanvulling op het werk van BOA's, maar bevindt zich nog altijd in de voorbereidende fase. Achter de schermen worden de voor- en tegens nog volop onderzocht. Privacydeskundigen waarschuwen dat de inzet van drones een zwaar middel is dat kan leiden tot geluidsoverlast en inbreuk op de persoonlijke levenssfeer. De gemeente verwacht wel op korte termijn een definitief besluit te nemen. Nu het kabinet heeft besloten dat het landelijke luchtalarm in 2028 definitief wordt vervangen door NL Alert, blijkt dat de sirenes in Brabant de afgelopen 12 jaar al helemaal niet meer zijn gebruikt bij echte crisis. Sinds de invoering van het systeem in 1998 is het alarm in Brabant slechts 6 keer afgegaan vanwege een reële noodsituatie. De laatste keer was in augustus 2014 bij een grote brand met hevige rookontwikkeling in Breda. Sindsdien zijn er ruim 4200 palen in het land alleen nog gebruikt voor de maandelijkse test op de eerste maandag van de maand. En 14 windturbines in de regio Nederweert en Leudal doen voortaan 's nachts hun rode waarschuwingsverlichting uit. De omliggende windparken hebben daarvoor een overeenkomst getekend voor de installatie van een slim radardetectiesysteem. Met dit nieuwe systeem springen de rode lampen op de windmolens alleen nog aan als er daadwerkelijk een vliegtuig of helikopter in de buurt is. Uit test blijkt dat de verlichting hierdoor minstens 85% van de tijd uit kan blijven, wat een flinke vermindering van de lichtoverlast en een betere nachtrust voor omwonenden is in de Peelregio. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.

0: BNT.
1: BNT.
2: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf €35.950. Of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
3: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
4: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar €7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar €0,99. Lidl.

0: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
1: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar 2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar 1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
2: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
4: Het zijn weer hebben weken bij Kruidvat. Met nu alle Head & Shoulders 2 plus 3 gratis. Die steekt er toch met kop en schouders bovenuit. Allemaal op naar
5: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
6: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we
7: dag OV-chipkaart, hey OVP.
6: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
8: Radio BNT.
9: Dit is de nieuwsupdate.
10: De gemeente Stadskanaal heeft circa 50 asielzoekers één nacht opgevangen na een tekort aan opvangplekken in aanmeldcentrum Ter Apel. De asielzoekers zijn inmiddels teruggekeerd naar Ter Apel. Stadskanaal benadrukt dat het om een eenmalige noodhulp gaat en dat het COA en het Rijk nu verantwoordelijk zijn voor vervolgopvang. 6 Nederlandse activisten die vastzaten in Israël na deelname aan de hulpgoederenvloot naar Gaza worden vanmiddag naar Turkije gebracht. De vluchten zijn gecharterd door Turkije. De activisten vertrekken om 3:10 vanaf een luchthaven bij Eilat en landen rond 5:50 in Istanbul. Pensioenfonds ABP en vastgoedinvesteerder Rockfeld Real Estate gaan samen meer dan 2000 betaalbare en duurzame woningen bouwen voor studenten en starters. Hiervoor is €350 miljoen startkapitaal beschikbaar. De grootschalige complexen van 250 tot 500 woningen komen in studentensteden en krijgen gemeenschappelijke ruimtes voor studie en sport. Een 35-jarige Australische man is gearresteerd op verdenking van diefstal van camera-uitrusting van een slachtoffer van de schietpartij op Bondi Beach. De verdachte werkt als fotograaf op dezelfde Chanukah-evenement. Bij een huiszoeking trof de politie een camera, handboeien, elektronische apparaten en een verboden stof aan. Het weer. Vanmiddag komt de zon vanuit het zuidwesten steeds vaker tevoorschijn. Het blijft vrijwel overal droog met temperaturen van 18 tot 24 graden. En morgen wordt het zelfs nog warmer. Dit was het nieuws op Radio BNT.
8: Tot 12 uur in de Bazentijd. Wat wil jij horen? Stuur je appje via radiobnt.nl.

0: met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
1: Goedemorgen. Een vorig jaar aangekondigd experiment van de gemeente Landgraaf om drones in te zetten voor het toezicht in wijken is nog altijd niet van de grond gekomen. De proef had in januari van start moeten gaan als aanvulling op het werk van BOA's, maar bevindt zich nog altijd in de voorbereidende fase. Achter de schermen worden de voor- en tegens nog volop onderzocht. Privacydeskundigen waarschuwen dat de inzet van drones een zwaar middel is dat kan leiden tot geluidsoverlast en inbreuk op de persoonlijke levenssfeer. De gemeente verwacht wel op korte termijn een definitief besluit te nemen. Nu het kabinet heeft besloten dat het landelijke luchtalarm in 2028 definitief wordt vervangen door NL Alert, blijkt dat de sirenes in Brabant de afgelopen 12 jaar al helemaal niet meer zijn gebruikt bij echte crisis. Sinds de invoering van het systeem in 1998 is het alarm in Brabant slechts 6 keer afgegaan vanwege een reële noodsituatie. De laatste keer was in augustus 2014 bij een grote brand met hevige rookontwikkeling in Breda. Sindsdien zijn er ruim 4200 palen in het land alleen nog gebruikt voor de maandelijkse test op de eerste maandag van de maand. En 14 windturbines in de regio Nederweert en Leudal doen voortaan 's nachts hun rode waarschuwingsverlichting uit. De omliggende windparken hebben daarvoor een overeenkomst getekend voor de installatie van een slim radardetectiesysteem. Met dit nieuwe systeem springen de rode lampen op de windmolens alleen nog aan als er daadwerkelijk een vliegtuig of helikopter in de buurt is. Uit test blijkt dat de verlichting hierdoor minstens 85% van de tijd uit kan blijven, wat een flinke vermindering van de lichtoverlast en een betere nachtrust voor omwonenden is in de Peelregio. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.

0: BNT. BNT.
1: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
2: Gewoon even op BelSimpel kijken.
3: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
4: Ook voordelig per trekpleister 1 plus 1 gratis op alles van Weaker en Modifast.

0: vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
1: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
2: Tweede Pinksterdag, open voor jouw nieuwe e-bike.
3: Forza.nl.
2: Oh, op die fiets!
4: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hé, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
5: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
6: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
9: Radio BNT.
10: Dit is de nieuwsupdate.
11: De Nederlandse GasUnie en twee Duitse gasnetbeheerders gaan samen een waterstofverbinding tussen Nederland en Duitsland ontwikkelen. De waterstofnetwerken van beide landen worden met elkaar verbonden. Dat willen ze rond 2031 voor elkaar hebben. Dat staat in een overeenkomst die ze hebben getekend. Defensie oefent weer met explosieven in natuurgebieden. Dat gebeurde een tijdje niet nadat er vorige maand natuurbranden uitbraken tijdens militaire oefeningen in onder andere Gelderland en Noord-Brabant. Op dit moment werkt het ministerie aan een aanpassing van de regels voor oefeningen in droge periodes. Dat moet nog voor de zomer klaar zijn. In de opvang voor asielzoekers in het Groningse Ter Apel zijn gisteren bijna 80 plekken vrijgekomen. Het is nog niet bekend of dit betekent dat het COA vandaag meer mensen kan toelaten op het terrein. De afgelopen nacht hebben 2240 mensen op het complex overnacht. Een nacht eerder zaten er 2316 asielzoekers in Ter Apel. De economische activiteit in de eurozone is in mei verder gekrompen door de oorlog in het Midden-Oosten. Volgens marktonderzoeker S&P Global wordt vooral de dienstensector hard getroffen door de stijging van de kosten van het levensonderhoud door de oorlog. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig en droog. Bij een zwakke wind uit het zuidoosten is het zo'n 17 graden op de Wadden tot 23 in het zuidoosten. Ook vanavond bijna onbewolkt en vannacht koelt het af naar 9 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
12: Duncan Fresh. OMG, mijn persoonlijke hel is begonnen. Hoe die eruit ziet, vertel ik je zo. Na Genesis. Radio.

Een trio op je donderdag. Er zijn weken dat ik het niet heb. Toast and I, David Guetta en Teddy Swims op BNT. Daarvoor Genesis, Land of Confusion. Goedemiddag, dit is BNT, Duncan hier. Weet je wat zo fijn is aan thuiswerken? Gewoon je Teams of Zoom-meeting doen zonder je broek aan. Heb je dat al een keer geprobeerd? Heb ik vanochtend gedaan. Ik was alleen vergeten dat ik al op kantoor bij BNT zat. Dat was wat meer. Hey, qua temperaturen kan de broek wel uit vandaag. Hè? 23 graden en droog met in het weekend zelfs 30 graden mogelijk in Limburg en Brabant. Mijn persoonlijke hel in optima forma, want de hooikoorts is aanwezig. Sterkte als je die ook hebt. En dit is de middag van BNT om je lekker door de donderdag heen te slepen. Met Sugar Babes zometeen in de middel. De manier om over je ex heen te komen komt eraan. En dit is Agda de Munnik. Ren Lenny Ren op Radio BNT.

Welke keuzes in het leven zou jij opnieuw willen maken? Ik heb dat bijvoorbeeld met mijn allereerste zoen. Iemand zoende mij, het was heel romantisch. En ik zei alleen maar achteraf... Oké. Nou, hele sfeer weg. Die keuze zou ik graag opnieuw willen heroverwegen. Cido Green zou zijn keuze om Happy af te wijzen... misschien ook wel opnieuw willen overwegen. Hij vroeg hem af namelijk, Pharrell had hem gemaakt. Zei, Cido, ik heb een leuke track voor je. En Cido zei, joh, ik ben veel te druk met mijn kerstalbum... dus ik laat hem lekker voorbij gaan. Dundag Pharrell, stank voor dank, weet je wat? Ik ga hem gewoon lekker zelf opnemen en... wereldhit geboren. Lekker voor hem. Pharrell Williams en Happy op Radio BNT. De middag van BNT. Met Stella Lefty. Het is nieuwe muziek zometeen. Boston naar ABC. Hallo.

0: Doda aan mensen met twee linkerhanden. Doe maar één hand in de lucht. Eén van die twee linkerhanden. Ik ben er ook zo in, hoor. Lefty Lucy, righty tidy, moet ik me altijd bedenken. Of zoals ik dat denk in het Limburgse. Frans Timmermans, Geert Wilders. Dan kom je er ook wel uit. Stella Lefty, hoor je. En Bastens is nieuw op Radio BNT. Drie dingen. Het leven zijn echt zeker. De dood, belastingen en het rijtje van vier. Je hoort hem zo meteen op Radio BNT. Non-stop, vier tracks achter elkaar. Dat zometeen na het regionieuws en het weerbericht voor vandaag. Blijft vandaag in Limburg en Brabant droog. Geleidelijk komen er overal boven de provincies brede opklaringen en stapelwolken. Lekker zonnig weer en zo'n 23 graden maximaal.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
0: De Maastrichtse archeoloog Wim Dijkman is gisteravond door de politie vrijgelaten nadat hij de omstreden botresten van de legendarische musketier D'Artagnan alsnog heeft overgedragen. Dijkman werd gisteren gearresteerd omdat hij weigerde een bovenarmbot en twee tanden af te staan aan de gemeente die volgens de erfgoedwet de rechtmatige eigenaar is. De resten werden in maart gevonden in een kerk in Wolder en zijn in Duitsland onderzocht op DNA. Dijkman had de vondsten na terugkomst op een geheime locatie ondergebracht uit angst voor diefstal en transportrisico's, maar zwichtte na zijn arrestatie alsnog. Er is plotseling weer twijfel over het voortbestaan van het dorp Moerdijk. Waar de gemeente vorig najaar nog stelde dat het op termijn onafwendbaar was dat de 1300 inwoners moesten wijken voor grootschalige nationale energieprojecten, overweegt de Rijksoverheid nu of er wellicht minder industriaal ruimte nodig is. Hoewel het hoop biedt dat het dorp kan blijven, benadrukt wethouder Danny Dingemans dat harde garanties van het Rijk nog ontbreken. De aanhoudende onzekerheid zorgt voor veel onrust onder de inwoners. Het definitieve besluit over het zogeheten Powerport-project is uitgesteld tot eind juni. En een verkeersruzie die over de grens in België begon is gisteravond geëscaleerd in een wilde achtervolging door de Maastrichtse wijk Malberg. Meerdere voertuigen achtervolgden elkaar op hoge snelheid door de woonwijk, wat rond 8:30 leidde tot een harde botsing tussen twee auto's op de Klosruwe. Bij de crash viel één gewonde die per ambulance naar het ziekenhuis is gebracht. De overige betrokken automobilisten sloegen direct na de klap op de vlucht. De politie heeft nog niemand aangehouden en zoekt nu getuigen die camerabeelden hebben van de gevluchte voertuigen. En tot zover het regionieuws op Radio B.

Radio BNT, het rijtje van vier en Justin Bieber als afsluiter daarvan. Hold on op Radio BNT. Hold on, hou vast. Het einde van de werkdag is uiteindelijk wel in zicht. We kruipen er naartoe richting de middag zo straks om 4 uur met Roger. Tot die tijd ben ik hier op BNT. Goedemiddag, Duncan is mijn naam. En hoe zit het met je relatie? Zit die nog goed? Of heb je nog wat dingen te verwerken uit een vorige relatie? Denk je een beetje aan je ex-partner? Er is nu een manier om je ex toch een beetje te vergeten door hem weer op te roepen met AI. Het is dé manier om nogmaals van je ex af te komen. Je kunt nu met AI alle WhatsApp-chats daarin gooien, foto's van je ex en tada, je hebt een AI-versie van je ex. Het zou helpen om dan over je ex weer heen te komen en dingen af te sluiten definitief. Ik weet niet of dat gaat werken. Eén optie heb je wel. Je kunt altijd je laptop dichtgooien en zeggen: het ligt aan mij, het ligt niet aan jou. BNT met Niels Geuzenbroek, zometeen na Phil Collins.

gehoord afgelopen week dat er in Limburg en Brabant gewoon drugs bij de Lidl lagen in de supermarkt. De Lidl zelf heeft dat ook doorgehad en gaat hun marketingstrategie nu aanpassen. Hoe dat klinkt hoor je straks van me op Radio BNT. Na Doobie Brothers ook Taylor Swift ga je horen en dit is Physical.

0: door BNT.
1: BNT.
2: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En tot en met tweede Pinksterdag 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
3: Voor de makers.
1: Praxis.
4: Met Libellen mag je gezien worden. Want bij een jaar Libellen krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van 189,95. Lees Libellen nu voor maar 2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libellen.nl/actie.
5: Ik kan niet werken vandaag.
6: Waar heb je last van?
5: Koorts. Oranje koorts.
7: Geef je over aan je oranje koorts en scoor nu een De'Longhi Magnifica Plus volautomatische espresso-machine voor €479. Mediamarkt.
8: De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame-grilled beef. Nu als Eurovlammer. Voor maar €1. Bij Burger King.
9: Dit is het warme geluid van vinyl. Je beleeft het bij Music Connection in Hartje Maastricht. De nieuwe platenzaak met een enorme collectie LP's en singles in alle genres. Van classics tot de hits van nu. Stap binnen bij Music Connection aan de Sporenstraat in Maastricht. Waar muziek tot leven komt.
10: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle L'Oréal en Garnier 2 plus 3 gratis. Walrapat textiel 1 plus 2 gratis. En AH Nederlandse aardbeien 400 gram 2 bakken voor €5,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
11: Smin. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van, er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen, hey schat, kappertje gepakt. Leuk die balayage, Smint.
12: Boost yourself. Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
13: Vier met ons mee, want we zijn jarig. De Philips OneUp elektrische dweil nu voor €109. En alleen bij Blokker een gratis oranje OneUp dweilbed ter waarde van €19,99. Blokker. Van je huis houden.
14: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van €1, €2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
15: Amateurclubs proberen op 23 juni via de rechter de nieuwe weekendcompetitie van de KNVB tegen te houden die na de zomer moet beginnen. In die opzet worden de clubs die nu nog op zaterdag of zondag spelen bij elkaar gevoegd, waarna ze op beide dagen spelen. De uitspraak van de bodemprocedure die bij de rechtbank loopt komt waarschijnlijk in augustus of september. Het Duitse handelsoverschot met de Verenigde Staten is in het eerste kwartaal van dit jaar afgenomen door de hogere handelstarieven die de Amerikaanse president Trump heeft opgelegd. Er wordt gesproken over een handelsoverschot in het geval een land meer goederen en diensten verkoopt aan het buitenland dan het koopt. De Nederlandse Gasunie en twee Duitse gasnetbeheerders gaan samen een waterstofverbinding tussen Nederland en Duitsland ontwikkelen. De waterstofnetwerken van beide landen worden met elkaar verbonden. Dat willen ze rond 2031 voor elkaar hebben. Dat staat in een overeenkomst die ze hebben getekend. Defensie oefent weer met explosieven in natuurgebieden. Dat gebeurde een tijdje niet nadat er vorige maand natuurbranden uitbraken tijdens militaire oefeningen in onder andere Gelderland en Noord-Brabant. Op dit moment werkt het ministerie aan een aanpassing van de regels voor oefeningen in droge periodes. Dat moet nog voor de zomer klaar zijn. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig en droog. Bij een zwakke wind uit het zuidoosten is het zo'n 17 graden op de Wadden tot 23 in het zuidoosten. Ook vanavond bijna onbewolkt en vannacht koelt het af naar 9 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: Duncan Fresh.
16: Een nieuwe marketingstrategie voor Lidl zometeen. Hoe knuffel je een cactus? En ook Taylor Swift, Appleite, is onderweg. Eerst hoor je Doobie Brothers.

Goedemiddag, Duncan hier met Taylor Swift en Appalite en Doobie Brothers. What a Fool Believes. Heb je het meegekregen in Landgraaf? Daar zouden boa's nu geholpen gaan worden door drones. Die zouden vliegen boven, nou, bijvoorbeeld fout geparkeerde auto's, tuinen waar een vergunning niet is verleend. Die drones zijn nog helemaal niet van de grond gekomen. Letterlijk en figuurlijk niet, want niet alles is op orde. Het is dus alles behalve een vliegende start. Radio BNT, meer van die flauwe grappen en de beste hits en classics vind je hier via DHB Plus of online. Je volgt ons via Radio BNT op Instagram of Facebook of de site radiobnt.nl. Kun je ook een appje sturen en dat heb je straks nodig als we gaan spelen de vertaalvraag. Dat zometeen naar Tino Martin, Journals Blue en Shapeshifters, Lola's.

Jonas Blue en Dakota Fescar op Radio BNT. Afrojack zometeen met David Guetta, Hero en ook Simply Red is onderweg. Money's too tight to mention zometeen. Heb je het meegekregen afgelopen week in onze regio? Ineens lagen er drugs tussen het groente en fruit van de Lidl. Het werd gelukkig ontdekt voordat iemand kon afrekenen. Het ging onder andere om winkels in Sint-Oederode en Den Bosch. Het is niet bekendgemaakt om wat voor drugs het gaat of om welke hoeveelheden. Lidl heeft wel gedacht, joh, laten we dan voor deze regio, Brabant en Limburg, maar gewoon de spotjes op de radio aanpassen. En ik heb mijn hand gelegd op een van die spotjes. Moet je luisteren wat binnenkort te horen gaat zijn op de radio.

0: Vroeger heette het liedje heel anders bij mij. Toen was het Numa Numa Hey. Nu is het van Ozone. Nu ik een beetje volwassen ben. Dragos Tai Din Tai op Radio BNT. Afrojack te volgen met David Guetta of Afrojack wat je wil. Hero op BNT. Gisteren een nieuw rijtje van 4 in het regionieuws. Na even gekeken te hebben naar het lekkere weer in de regio. Blijf vandaag in Limburg en Brabant droog. Brede opklaringen en stapelwolken. Het is zonnig. En zo'n 23 graden maximaal. Morgen overdag ook zonnig. Enkele stapelwolken en dan weer ietsje warmer. Temperaturen kunnen uitkomen op 27 graden.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
0: De Maastrichtse archeoloog Wim Dijkman is gisteravond door de politie vrijgelaten nadat hij de omstreden botresten van de legendarische musketier D'Artagnan alsnog heeft overgedragen. Dijkman werd gisteren gearresteerd omdat hij weigerde een bovenarmbot en twee tanden af te staan aan de gemeente die volgens de erfgoedwet de rechtmatige eigenaar is. De resten werden in maart gevonden in een kerk in Wolder en zijn in Duitsland onderzocht op DNA. Dijkman had de vondsten na terugkomst op een geheime locatie ondergebracht uit angst voor diefstal en transportrisico's, maar zwichtte na zijn arrestatie alsnog. Er is plotseling weer twijfel over het voortbestaan van het dorp Moerdijk. Waar de gemeente vorig najaar nog stelde dat het op termijn onafwendbaar was dat de 1300 inwoners moesten wijken voor grootschalige nationale energieprojecten, overweegt de Rijksoverheid nu of er wellicht minder industriaruimte nodig is. Hoewel het hoop biedt dat het dorp kan blijven, benadrukt wethouder Danny Dingemans dat harde garanties van het Rijk nog ontbreken. De aanhoudende onzekerheid zorgt voor veel onrust onder de inwoners. Het definitieve besluit over het zogeheten Powerport-project is uitgesteld tot eind juni. En een verkeersruzie die over de grens in België begon is gisteravond geëscaleerd in een wilde achtervolging door de Maastrichtse wijk Malberg. Meerdere voertuigen achtervolgden elkaar op hoge snelheid door de woonwijk, wat rond 8:30 leidde tot een harde botsing tussen twee auto's op de Klosruwe. Bij de crash viel 1 gewonde die per ambulance naar het ziekenhuis is gebracht. De overige betrokken automobilisten sloegen direct na de klap op de vlucht. De politie heeft nog niemand aangehouden en zoekt nu getuigen die camerabeelden hebben van de gevluchte voertuigen. En tot zover het regionieuws op Radio B.

Forget Me op Radio BNT als laatste in het rijtje van vier. Met ook Kings of Leon, Sex on Fire, Direct Audio, Won't Fall en Tracy Ullman met Break Away. Allemaal in het rijtje van vier. Lekker veel muziek op je donderdagmiddag. Zo langzaam richting dat zomerse weekend. Iets om naar uit te kijken. Misschien ook wel omdat je prijzen kunt winnen. Nou, dat is een ding wat zeker is dat dat kan. Of jij dat wordt, is dan maar de vraag of je meedoet met onze winactie op onze Facebook, dan wel Instagram. Je vindt het Radio BNT al daar. En dan vind je ook de BNT-bus. Die hebben we deze week weer ergens geparkeerd in de regio. De vraag is, waar staat onze BNT-bus? Als je dat goed weet te raden, mag je dat laten weten via radiobnt.nl of dus de socials. Radio BNT. Check die foto even op onze Facebook en Instagram en laat ons weten waar onze BNT-bus staat geparkeerd. Stuur jij het goede antwoord in, dan maak je morgen wellicht wel kans op het BNT.

0: uit de 90's op Radio BNT. Richting zometeen Samber en ook Shaggy is onderweg. Zometeen op de radio. Eerst heb ik een nieuwe opgave voor je.
1: De vertaalvraag.
0: In de vertaalvraag van vandaag. Ik zoek titel en artiest bij een plaat die ik dus heb vertaald. Aan jou de vraag, welke track zoek ik en wat is het goede antwoord? Als je het weet, mag je doorgeven via de site radiobnt.nl. Ik zoek titel en artiest bij deze opgave. Ik wil je vrijheid niet, ik wil je spelletje niet spelen, ik wil geen vrijheid. Als ik bij je ben en de liefde bedrijf, is het niet hetzelfde. Over welke track gaat dit? Enig idee? Je mag het doorsturen via radiobnt.nl. Draai ik die zo meteen naar Camila Cabello. Stukje zomer op de radio. Lekker. Dit is Liar. I don't

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
3: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
4: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle alcoholvrije bieren 1 plus 1 gratis. En Campina yoghurt of kwark ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.

0: Tante. Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
1: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.

0: Boek nu de Powerpop Musical en Juliet tijdens de Musical 10-daagse. En krijg een gratis rang upgrade. De ultieme feel-good show met alle iconische hits uit de 90s en zeros. Vanaf september te zien in het Beatrix Theater. Pak je kans op musical10daagse.nl.
1: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
2: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar vodafone.nl.
3: Ik wil sneller dan snel.
4: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar 2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar 1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
5: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
6: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Radio BNT.
8: Dit is de nieuwsupdate.
9: Het Openbaar Ministerie heeft in de rechtbank in Assen een celstraf van 10 jaar geëist tegen de 81-jarige Epco F. uit Assen voor het doden van zijn 72-jarige vrouw Ida. Dat gebeurde op 24 augustus vorig jaar. Daarna zou de man haar lichaam hebben gedumpt in het Noord-Willemskanaal. Kort daarna is de man aangehouden. De rechtbank doet op 9 juni uitspraak. Er zijn inmiddels 20 aangiftes binnengekomen tegen Tweede Kamerlid Gidi Markeszauer vanwege zijn uitspraken over Palestijnse asielzoekers. Markeszauer zei vorige week dat Nederland Palestijnse asielzoekers met geweld bij de grens moet tegenhouden. De politie en het Openbaar Ministerie verwachten dat er nog meer aangiftes zullen binnenkomen. Amateurclubs proberen op 23 juni via de rechter de nieuwe weekendcompetitie van de KNVB tegen te houden die na de zomer moet beginnen. In die opzet worden de clubs die nu nog op zaterdag of zondag spelen bij elkaar gevoegd, waarna ze op beide dagen spelen. De uitspraak van de bodemprocedure die bij de rechtbank loopt komt waarschijnlijk in augustus of september. Het Duitse handelsoverschot met de Verenigde Staten is in het eerste kwartaal van dit jaar afgenomen door de hogere handelstarieven die de Amerikaanse president Trump heeft opgelegd. Er wordt gesproken over een handelsoverschot in het geval een land meer goederen en diensten verkoopt aan het buitenland dan het koopt. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig en droog. Bij een zwakke wind uit het zuidoosten is het zo'n 17 graden op de Wadden tot 23 in het zuidoosten. Ook vanavond bijna onbewolkt en vannacht koelt het af naar 9 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
7: De vertaalvraag.
10: Daar zaten we in met deze opgave. Ik wil je vrijheid niet, ik wil je spelletje niet spelen, ik wil geen vrijheid. Als ik bij je ben en de liefde bedrijven, is het niet hetzelfde. Ik zocht de titel en artiest, dank aan Dan Nee.
7: Duncan Fresh.
10: Dank voor je berichtje via radiobnt.nl voor het goede antwoord van de Wham in de vertaalvraag. Inderdaad, Freedom.

doen we de deuren echt alleen open voor de allergrootste der aarde. Waaronder deze man zich ook mag scharen. Summer en Homewrecker, Wham Holy Hogan, Freedom op Radio BNT. De beste hits en classics op de radio. Ja, deze mag ik ook wel doorlaten hoor, Shaggy.

de memo even erbij gepakt. Ik heb de top 3 gekregen van de meest irritante dingen bij mij op de radio. Op 3 staat te veel lullen. Op 2 staat echt te veel lullen. En op 1 staat meezingen met de muziek. Dus dat heb ik niet gedaan. Er zit toch een beetje verbetering in bij Eddie Grant en Gimme Hope Joanna. Wat een meezinger is dat, hè? Hoorde je op radio BNT, het beste uit de ethies, hoor je sowieso elke maandagavond. Dan hoor je het ethisch café tussen 7 en 9 met Raoul. Dus ben je fan van de jaren 80, luister ook eens op maandagavond BNT. Inmiddels is het donderdagmiddag met de man die een keer live gezien moet hebben. Hij komt uit België, staat dus redelijk vaak ook in de buurt op de planken. Zo stond hij ook een aantal jaar terug op Pinkpop. Daar stond ik bij en een vriendin van me zei, let op, hij kijkt iedereen in het publiek minstens 1 keer gewoon vol in je gezicht aan, mits je een beetje vooraan staat. Zeker, ja, dat zal wel. Totdat ik vooraan ging staan en Oscar en de Wolf keek me gewoon recht in de ogen aan. En sindsdien toch een beetje verliefd geworden op een man. Moet je nagaan. Oscar en de Wolf, hoor je nu? Dit is Angel Face.

café. Dit is Radio BNT. De beste hits en classics. Dit is Radio BNT.

0: Hallo Powerless, say what you want. De Rijksuniversiteit Groningen en de Waddenvereniging gaan de eerste onderwatermicrofoons in de Waddenzee plaatsen deze week. Hoe dat klinkt, ik heb zometeen de allereerste opnames hier. Tot zometeen, ook een nieuw rijtje van virus onderweg. King en Coldplay ga je horen. En eerst even kijken naar het weer in de regio. Het is lekker, hè? Actuele temperaturen in het centrum van Den Bosch, zo'n 22 graden. In Heerlen is het zo'n 23 graden. Het is ook de maximale temperatuur vandaag. Blijft droog en zonnig, morgen hetzelfde weerbeeld, maar dan nog iets warmer. Temperaturen komen uit op 27 graden.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
0: De Maastrichtse archeoloog Wim Dijkman is gisteravond door de politie vrijgelaten nadat hij de omstreden botresten van de legendarische musketier D'Artagnan alsnog heeft overgedragen. Dijkman werd gisteren gearresteerd omdat hij weigerde een bovenarmbot en twee tanden af te staan aan de gemeente die volgens de erfgoedwet de rechtmatige eigenaar is. De resten werden in maart gevonden in een kerk in Wolder en zijn in Duitsland onderzocht op DNA. Dijkman had de vondsten na terugkomst op een geheime locatie ondergebracht uit angst voor diefstal en transportrisico's, maar zwichtte na zijn arrestatie alsnog. Er is plotseling weer twijfel over het voortbestaan van het dorp Moerdijk. Waar de gemeente vorig najaar nog stelde dat het op termijn onafwendbaar was dat de 1300 inwoners moesten wijken voor grootschalige nationale energieprojecten, overweegt de Rijksoverheid nu of er wellicht minder industriaruimte nodig is. Hoewel het hoop biedt dat het dorp kan blijven, benadrukt wethouder Danny Dingemans dat harde garanties van het Rijk nog ontbreken. De aanhoudende onzekerheid zorgt voor veel onrust onder de inwoners. Het definitieve besluit over het zogeheten Powerport-project is uitgesteld tot eind juni. En een verkeersruzie die over de grens in België begon is gisteravond geëscaleerd in een wilde achtervolging door de Maastrichtse wijk Malberg. Meerdere voertuigen achtervolgden elkaar op hoge snelheid door de woonwijk, wat rond 8:30 leidde tot een harde botsing tussen twee auto's op de Klosruwe. Bij de crash viel één gewonde die per ambulance naar het ziekenhuis is gebracht. De overige betrokken automobilisten sloegen direct na de klap op de vlucht. De politie heeft nog niemand aangehouden en zoekt nu getuigen die camerabeelden hebben van de gevluchte voertuigen. En tot zover het regionieuws op Radio B.

Veel muziek en weinig gelul, dit is BNT. Sterker nog, dat gaan we hard maken door patent aan te vragen op het rijtje van 4. Duncan Fresh. Exclusief bij Radio BNT. 4 hits non-stop achter elkaar. Milo, Ayan Technology. Davina Michel hoorde je King en Coldplay A Sky Full of Stars. Dit is BNT op je donderdagmiddag. Heb je het ook gelezen afgelopen week? De Rijksuniversiteit Groningen en de Waddenvereniging die plaatsen de eerste onderwatermicrofoons in de Waddenzee. Het doel is daarmee om in beeld te brengen hoe de bruinvis de zee gebruikt en daarnaast te inventariseren hoe groot de overlast onder het water is van door ons geproduceerde geluiden. Ik dacht, dat is leuk in Groningen en de Waddenzee en ver weg. Maar hier in Limburg en Brabant, in onze wateren, hoe zou het daar zitten? Hoe zou het niet in de geul zitten met de overlast al daar? Dus ik dacht, ik koop zo'n onderwatermicrofoon, technisch vernuft, en stop dat in het water van de geul. Ik heb dat even opgenomen. En dat klinkt dan als volgt. L1? Ja. Dan snap ik wel dat je de radio in het water gooit. Duncan Fresh.

0: radio met Chaka Demons and Players in Twist and Shout op BNT.
1: De Radio BNT Takeover.
0: Maak je klaar, zometeen na drieën gaan we hem weer doen. De Takeover komt eraan op Radio BNT. Heb jij het voor het zeggen? Jij wordt zometeen de baas en mag bepalen wat ik ga draaien op de radio. BNT. Waar heb je zin in? Wat kan ik zometeen voor je draaien? Let me know via radiobnt.nl. Draai ik hem zometeen naar Sam Fender en Olivia Dean. Rio.

0: door BNT.
1: BNT.
0: Helemaal los bij Ethos.
2: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel mondverzorging. 2 plus 2 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
3: Jongens, eten!
4: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
5: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
2: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
6: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus Nederlandse Roma en trostomaten, alle schalen, 1 plus 1 gratis. En Plus bramen en frambozen, 225 gram, 2,99. We doen met je mee. Plus.
7: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
8: Gewoon even op BelSimpel kijken.
9: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo wel simpel kan het zijn.
10: Dit is het warme geluid van vinyl. Je beleeft het bij Music Connection in Hartje Maastricht. De nieuwe platenzaak met een enorme collectie LP's en singles in alle genres. Van classics tot de hits van nu. Stap binnen bij Music Connection aan de Sporenstraat in Maastricht. Waar muziek tot leven komt.
11: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
12: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
13: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
14: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
15: Joehoe!
14: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
11: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
16: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie. En zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar. Met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
17: Koning Willem-Alexander kijkt met veel zorgen naar de ontwikkelingen rond de harde asielprotesten van vorige week in Loosdrecht. Demonstreren en protesteren is een goed recht in een democratie. Maar dat doe je met je stem en niet met geweld. En zeker niet tegen onze hulpverleners, daar blijf je vanaf. Dat zei de koning vandaag na afloop van een zomerfotosessie met het koninklijk gezin. Klussers hebben meer uitgegeven bij de Gamma en Karwei. Dat meldt Intergamma, dat is het moederbedrijf van beide bouwmarkten. De doe-het-zelf-ketens profiteerden van meer klanten in de winkels, die volgens Intergamma kwamen voor persoonlijk advies en voor inspiratie. Het Openbaar Ministerie heeft in de rechtbank in Assen een celstraf van 10 jaar geëist tegen de 81-jarige Epco F. uit Assen voor het doden van zijn 72-jarige vrouw Ida. Dat gebeurde op 24 augustus vorig jaar. Daarna zou de man haar lichaam hebben gedumpt in het Noord-Willemskanaal. Kort daarna is de man aangehouden. De rechtbank doet op 9 juni uitspraak. Er zijn inmiddels 20 aangiftes binnengekomen tegen Tweede Kamerlid Gidi Markeszouwer vanwege zijn uitspraken over Palestijnse asielzoekers. Markeszouwer zei vorige week dat Nederland Palestijnse asielzoekers met geweld bij de grens moet tegenhouden. De politie en het Openbaar Ministerie verwachten dat er nog meer aangiftes zullen binnenkomen. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig en droog. Bij een zwakke wind uit het zuidoosten is het zo'n 17 graden op de Wadden tot 23 in het zuidoosten. Ook vanavond bijna onbewolkt en vannacht koelt het af naar 9 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: Duncan Fresh.
18: Hallo, het geluid wat je hoort is de radio. En we hebben zo meteen de takeover na Sam Fender en Olivia Dean. En dit is eerst Rio.
19: Time to wake up.

0: Tim Fender en Ramian en de zomerse track van Rio, When the Sun Comes Down. Ik heb sowieso al zin in heel veel zomerse tracks. Jij niet ook? Dat komt goed uit, want jij mag het ook bepalen.
1: De Radio BNT Takeover.
0: In de BNT Takeover, jij hebt het voor het zeggen vanaf nu. 20 minuten lang ben jij de baas over Radio BNT. En mag je je favoriete platen nu droppen via radiobnt.nl. Waar heb je zin in? Wat kan ik voor je draaien?
2: BNT.
0: Je mag het me laten weten via de site radiobnt.nl. Klik op stuur een appje en dan stuur je ook een appje. Zoals Dion dat ook al deed voor Cameo en Word Up.

Stuur jouw verzoek nu in via de Radio BNT WhatsApp 043-200-3123. En hoor het nu tijdens de Radio BNT Take

Gijs vroeg hem aan, Joe Public, Live and Learn uit de 90s in The Takeover. Fleming daarvoor met Zoe Tauran. Alles op Gevoel en Cameo Word Up was voor Dion. Jij vraagt en ik draai. Dit is de Radio BNT Takeover. Met een verzoek van Yuri zometeen van de Pointer Sisters. En deze kwam van Ingrid. Nummer

0: is The Takeover met Pointless Sisters en The Automatic. Werd aangevraagd door Jury. Morgen rond 2:50 weer een nieuwe ronde Takeover op BNT. Zometeen ook een nieuw geitje van 4. Het regio nieuws komt eraan. En even kijken naar het weer. Het is en blijft vandaag in Limburg en Brabant droog. Was nog wel wat bewolking, zo moet ik het zeggen. Maar overal brede opklaringen en stapelwolken inmiddels. En dat brengt ons van 23 graden. Morgen ook zonnig, enkele stapelwolken en iets warmer, 27 graden.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
0: Chemiebedrijf Gemmelot heeft zijn oprechte excuses aangeboden aan omwonenden voor de geluids- en trillingsoverlast van afgelopen weekend. De hinder ontstond toen een grote naftakraker na zesjaarlijks onderhoud opnieuw werd opgestart. Volgens het bedrijf was het dag en nacht fakkelen een noodzakelijke veiligheidsmaatregel om vrijgekomen gassen gecontroleerd te verbranden. Hoewel de opstart van de fabrieken nog niet volledig is afgerond, laat een woordvoerder nu weten dat het fakkelen inmiddels is gestopt en de grootste overlast voor de buurt hiermee achter de rug is. Er is plotseling weer twijfel over het voortbestaan van het dorp Moerdijk. Waar de gemeente vorig najaar nog stelde dat het op termijn onafwendbaar was dat de 1300 inwoners moesten wijken voor grootschalige nationale energieprojecten, overweegt de Rijksoverheid nu of er wellicht minder industriaruimte nodig is. Hoewel het hoop biedt dat het dorp kan blijven, benadrukt wethouder Danny Dingemans dat harde garanties van het Rijk nog ontbreken. De aanhoudende onzekerheid zorgt voor veel onrust onder de inwoners. Het definitieve besluit over het zogeheten Powerport-project is uitgesteld tot eind juni. De Maastrichtse archeoloog Wim Dijkman is gisteravond door de politie vrijgelaten nadat hij de omstreden botresten van de legendarische musketier D'Artagnan alsnog heeft overgedragen. Dijkman werd gisteren gearresteerd omdat hij weigerde een bovenarmbot en twee tanden af te staan aan de gemeente, die volgens de erfgoedwet de rechtmatige eigenaar is. De resten werden in maart gevonden in een kerk in Wolder en zijn in Duitsland onderzocht op DNA. Dijkman had de vondsten na terugkomst op een geheime locatie ondergebracht uit angst voor diefstal en transportrisico's, maar zwichtte na zijn arrestatie alsnog. En tot zover het regionieuws op Radio B.

hebt de statuten van Radio BNT erop nageslagen. En dit was echt een onvervals rijtje van vier, want waren er vier non-stop achter elkaar. Met Tiziano Ferro en Perdomo als laatste op BNT in dat rijtje van vier. Duncan hier, goedemiddag. Ik was afgelopen weekend lekker uit eten met mijn vriendin. Het was heerlijk, tot het toetje. Toen kwam de ober met een vreselijk bericht. De kok was kwijt. Ja, ze konden hem niet meer vinden. Het toetje liet op zich wachten. Het zal er nog wel aankomen, zei hij. Maar de kok, die zijn we kwijt. Een restaurant zonder kok is toch een beetje als Radio BNT zonder muziek. Klinkt niet, toch? Nee. Dan toch maar een beetje bereiden als de kok van Radio BNT. Duncan hier met een snufje voor een ambulance. Na Sigala, dit is Melody.

Zo, leeft je stem nog naar de voorambulance en meezingen met WhatsApp. Sigala daarvoor en Melody, de Melody van de middag van Radio BNT gaat verder. De middag zo meteen met Roger na vieren. Het zonnetje op de

op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.

0: Heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
1: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
2: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
3: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel 400 euro per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI, live happy.
4: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
5: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
6: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16.
7: Hebbes.
6: Kijk op ben.nl.
8: Radio BNT.
9: Dit is de nieuwsupdate.
10: De advocaten van Ines Wesky verwachten in hoger beroep te gaan tegen het vonnis in de zaak van hun cliënt. Dat zei advocaat Geert-Jan Knoops na de uitspraak. De rechtbank vindt dat Wesky schuldig is, maar legde een straf op die gelijk is aan het voorarrest van 42 dagen. Dat betekent dat ze niet terug de cel in hoeft. Koning Willem-Alexander kijkt met veel zorgen naar de ontwikkelingen rond de harde asielprotesten van vorige week in Loosdrecht. Demonstreren en protesteren is een goed recht in een democratie. Maar dat doe je met je stem en niet met geweld. En zeker niet tegen onze hulpverleners, daar blijf je vanaf. Dat zei de koning vandaag na afloop van een zomerfotosessie met het koninklijk gezin. Klussers hebben meer uitgegeven bij de Gamma en Karwei. Dat meldt Intergamma, dat is het moederbedrijf van beide bouwmarkten. De doe-het-zelf-ketens profiteerden van meer klanten in de winkels die volgens Intergamma kwamen voor persoonlijk advies en voor inspiratie. Het Openbaar Ministerie heeft in de rechtbank in Assen een celstraf van 10 jaar geëist tegen de 81-jarige Epco F. uit Assen voor het doden van zijn 72-jarige vrouw Ida. Dat gebeurde op 24 augustus vorig jaar. Daarna zou de man haar lichaam hebben gedumpt in het Noord-Willemskanaal. Kort daarna is de man aangehouden. De rechtbank doet op 9 juni uitspraak. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig en droog. Bij een zwakke wind uit het zuidoosten is het zo'n 17 graden op de Wadden tot 23 in het zuidoosten. Ook vanavond bijna onbewolkt en vannacht koelt het af naar 9 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
11: Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land heb je ruim een half uur vertraging. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen Veghel en Kerkdriel staat 6 kilometer door een ongeluk. De weg is wel weer vrij. De A4 van Antwerpen naar Rotterdam tussen de Belgische grens en Bergen-op-Zoom-Zuid 11 kilometer en een half uur vertraging. Door een vrachtwagen met pech is de rechter rijstrook daar dicht. En tussen Eindhoven en Helmond rijden op dit moment geen treinen door een seinstoring. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: Roger Schepers.

0: In 1982 brachten ze Don't Walk Away uit. En dat was eigenlijk al een beetje na hun 60s en 70s carrière. Toen is er een aantal jaren rustig gebleven. En ineens, eind jaren 80, was daar Indestructible. En toen dachten ze, ja weet je, we zijn nou een soort van comeback aan het maken. Dan moeten we ook een vervolg aan Indestructible geven natuurlijk. En dat werd Loco en Acapulco. Je hoorde de Four Tops uit de film Buster. En uit diezelfde soundtrack komt ook Two Hearts van Phil Collins trouwens. Hey, het is 6 minuten over 4, 21 mei 2026. Goedemiddag en hartelijk welkom bij de middagshow op Radio BNT. Leuk dat je luistert via heel DAB+. Dat kan allemaal in Limburg en Brabant. En wereldwijd natuurlijk via radiobnt.nl. Vrienden, kijk eens even buiten. 23 graden max. Gisteren waren we nog een beetje aan het schelden op het weer. Maar het gaat helemaal goed komen. We gaan tropische temperaturen tegemoet. Komend weekend 30 graden gaan we aantikken. Al dus de meteorologen. We zijn op zoek naar een maximaal genieten, lekker lang luisteren plaat. Wat zou je willen horen? Als je een goed idee wil opdoen, dan check eens even radiobnt.nl/maximaal genieten. Als je daar een beetje doortikt en doorklikt, dan kom je op een lange lijst met lange liedjes. En die kan je wellicht een stukje op weg helpen om je te laten inspireren om een goede, leuke plaat uit te zoeken. We hebben het over de podcast. De podcast, ik geef je nog even een update over de avondvierdaagse in Landgraaf, waar wij aan meelopen de hele week. Dus straks eventjes de perikelen van gisteren met je doornemen. En voor de rest een hoop lekkere liedjes. En als jij denkt, hey, maar ik mis een plaat en ik zou dat graag willen horen. Ik heb op- of aanmerkingen op de show, op het station of op de jogs. Laat van je horen via Instagram, Facebook en @radiobnt natuurlijk. Je kunt ons waar dan ook ter wereld gewoon bereiken. Eén laatste dag van de week, vrienden, onderweg naar een lekker lang Pinksterweekend. Dat in ieder geval wel. Extra dagje vrij. Komende maandag, dan hebben wij met z'n allen vrij. Dat is eigenlijk toch wel lekker. Ik moet zeggen dat we ons daar ook wel weer op verheugen. Hoewel je mij gewoon s'nachts gewoon wakker kunt maken voor het maken van een goede radioshow. Tenminste, ik vind het al een goede radioshow. Dat is wel uit. Wacht. Hallo, wie is u?
1: Roger.
0: Ja, Erik.
1: Weg ermee.
0: Nou ja, zeg. Dat zeg je toch ook niet, Roger, weg ermee. Dat is toch helemaal niet leuk.

TikTok. App naar Radio BNT. Zeker wel, voeg Radio BNT toe aan je contacten en app de studio. Vraag je favoriete plaat aan of laat ons weten waar jij Radio BNT aan hebt staan. Voeg ons toe via 043-200-3123. Radio BNT, ook op WhatsApp. 043-200-3123.

Anastasia, Sick and Tired op Radio BNT met daarvoor. Waar blijf je nou? Donnie en Sera samen op één plaat. 14 over 16. Radio BNT meteen de laatste dag van de week. Vrienden, we zitten vandaag exact een maand voor aanvang van de zomer. 21 juni gaat de zomertijd in. Dat is natuurlijk niet helemaal waar, want die is natuurlijk al voorzichtig ingegaan in maart. Toen de klok verzet werd. Maar de officiële zomer die komt eraan vanaf 1 juni, zeggen de meteorologen. Dan begint dat. En officieel, qua kalender, is het 21 juni. En dat is vandaag over exact een maand. Dus we zitten nu nog in de lente met 30 graden straks. Maar het gaat allemaal helemaal goed komen. Ja, de avondvierdaagse. We hebben het over lopen. De avondvierdaagse die de hele week in volle gang is op heel veel plekken in het land. Wij lopen ermee in Landgraaf, gisteren de derde dag. En ook weer 12 ruim kilometer gelopen. En er is al een paar dagen beloofd, komen we even terug op het weer, dat de regen over zou gaan in zon. Alleen heb ik toch echt de indruk dat we gewoon 3 avonden al regen gehad hebben. Gisteravond weer, hè. Dan ben je aan het lopen en toch ineens druppelie, druppelie, drup, drup. En dat is allemaal niet zo erg dan. Maar ik bedoel, je kunt niet meer van de weer-apps op aan, zeg maar. Hè? Het zou niet droog zijn. Het zou droog zijn, maar was het dus niet. Wel lekker gelopen op zich. Een beetje een heuvelachtig gebied. En wat wel mooi is, ik woon toevallig zelf in Landgraaf. Maar dan kom je toch op plekken als je loopt waar je nog nooit geweest bent. Heel dicht bij huis. Dat ik denk, hè? Oh ja. Nou, dat is wel mooi. Ik vind die route zo goed samengesteld. Het is ook goed georganiseerd allemaal. Dus dat is helemaal prima. Dus dat. Vanavond de finish. De laatste avond. De vierde avond van de avondvierdaagse. En dan zit hij erop. Dan denk ik dat we ongeveer de 50 wel aangetikt hebben deze week. Dus nou, lekker. En als je vanavond ook loopt, waar dan ook in Nederland, als je de avondvierdaagse loopt, veel succes. En vooral veel plezier. En geen blaren, hè. Want dat is wel heel belangrijk dat je dat een beetje probeert te vermijden. Althans, dat zou wel heel erg prettig zijn als dat zo is. Het is BNT, de middagshow op Radio BNT. En morgen, vrienden, dan is het vrijdag. En dan draaien wij om 5:30 en om 6:30 twee maanden maximaal genieten. Lekker lang luisteren plaat. Groot hit uit de 70s, 80s of 90s. In ieder voorhanden van 12 inch. Dus als je daar toch een beetje over het nadenken bent, wat je dadelijk qua maximaal genieten wil horen, denk dan ook even mee over morgen. Want dan gaan we er twee draaien. Morgen is het ook New Music Friday. En vandaag is derhalve in het kader van New Music Thursday de nieuwe single van Nothing But Thieves verschenen. Evolution. Die wil je toch even een stukje laten horen.

Een nieuwe single van Nothing But Thieves. Lekker energiek liedje weer met lekker wat gitaren erin en zo. Dus dat belooft er wat voor het nieuwe album dat eraan gaat zitten komen. Ik denk, ik laat het je er even een klein stukje van meegenieten. En laatste dag van de week. De Door staat open op donderdag. Teddy Swims.

0: Vrienden van de radio, Hit Me Baby One More Time, Britney Spears in 1999. Het is eigenlijk gewoon een gekkie, die Britney Spears. Want ja, ze heeft van nu alles wel een beetje van haar pa gewonnen. Ze heeft ook weer een beetje, volgens mij, overzicht over haar eigen geld en zo. Dat kan ze zelf weer beheren. Ja, nou is ze weer gesnapt met alcohol onderweg. En alles ook gewoon posten op de socials ook, hè. Dus ja, een gekkie. Dat is in ieder geval een ding wat zeker is. En dit is de middagshow op Radio BNT. Misschien ook wel een soortement van gekkie. Wat is er komend weekend onder andere te doen met Pinksteren? In Landgraaf, ik noem het er even. De Landgraafse tentfeesten. Onder andere daar live optredens van Roanerse La Fuente. Die acte de présence gaat geven. En Future Nostalgia. Dat is de Dua Lipa coverband uit Tribute Battle of the Bands. Die treden daar onder andere ook op. Het is 4 dagen feest. Morgen, zaterdag, zondag en maandag. En dan was er onlangs het Smirefest in Heerlen. Georganiseerd door een hoop vrijwilligers en studenten van het Vista College al daar. En ja, dat is wel leuk. Er is een band, Smire. En die band, daar is het festival gehangen. Althans, dat is de inspiratie geweest. Een aantal andere bandjes die hebben daar nog opgetreden. Maar het was die dag redelijk slecht weer, s'avonds. En Smire zou daar als hoofdact het festival afsluiten. Dat ging niet helemaal goed. Dat stuk is afgelast vanwege het weer. Ook vroegtijdig en zo. Dus allemaal is dat goed afgelopen. Alleen moest officieel nog dat Smirefest afgesloten worden. En Smire gaat morgen optreden in de muziekgieterij in Maastricht. Dus als je denkt van nee, dat lijkt me leuk. Ik heb zin om daar naartoe te gaan. En Smire toch een keertje live te zien. Dan kan dat uiteraard daar in de muziekgieterij in Maastricht. Daar vindt dat plaats. En er is nog veel meer moois te beleven, mee te maken. Als jij denkt, hey, ik heb wel een leuk eventje te promoten. Of er zijn leuke dingen waar ik naartoe ga van het weekend. Laat het even weten via radiobnt.nl. Kunnen we het delen en misschien daar ook nog andere mensen naartoe sturen. Zou toch allemaal heel erg leuk zijn, nietwaar?
1: Roger Schepers en de BNT Middagshow.
0: Radio BNT. Radio BNT, Facebook, Instagram. Wat is er te doen de komende dagen? Waar ga je naartoe? Wat ga je meemaken? Misschien wil je delen met de mensheid. Laat het eventjes bij ons achter.

0: There's Nothing Holding Me Back. Shawn Mendes op Radio BNT. En ja, die man die maakt toch eigenlijk hele leuke liedjes. Met Camila Cabello, Señorita natuurlijk. Treat You Better en ja, Mercy. When You're Gone. Goed, ik kan zo nog wel even doorgaan. Hij maakt eigenlijk best wel aardige platen. Hij gaat ook bij elke plaat die hij uitbrengt volwassener klinken. Ik weet niet wat dat is, maar het lijkt dan allemaal gewoon weer een stukje commerciëler te worden en zo. Vrienden, komende zaterdagavond om 6 uur is er de Radio BNT Party Night met ja, Summer Vibes. Vraag je Summer Tracks aan via radiobnt.nl, via Facebook, via Instagram. En we steken muzikaal de barbecue aan komende zaterdagavond. Het is exact 4:30. Hoe goed is dat zeg? Ruud stuurt een appje naar radiobnt.nl. Vraagt een leuke maximaal genieten lekker lang luisteren aan. Staat voor je klaar, Ruud. Eerst kijken we even naar het weer. Vandaag 23 graden max in het zuiden van ons land. En het zonnetje gaat schijnen en gaat ook steeds vaker schijnen. Vanavond blijft het lekker lang droog. Zon blijft schijnen. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 9. Morgen dus dan gaan de temperaturen weer snel omhoog en komen max uit op 25 graden Celsius.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
3: Chemiebedrijf Gemmelot heeft zijn oprechte excuses aangeboden aan omwonenden voor de geluids- en trillingsoverlast van afgelopen weekend. De hinder ontstond toen een grote naftakraker na 6-jaarlijks onderhoud opnieuw werd opgestart. Volgens het bedrijf was het dag en nacht fakkelen een noodzakelijke veiligheidsmaatregel om vrijgekomen gassen gecontroleerd te verbranden. Hoewel de opstart van de fabrieken nog niet volledig is afgerond, laat een woordvoerder nu weten dat het fakkelen inmiddels is gestopt en de grootste overlast voor de buurt hiermee achter de rug is. Er is plotseling weer twijfel over het voortbestaan van het dorp Moerdijk. Waar de gemeente vorig najaar nog stelde dat het op termijn onafwendbaar was dat de 1300 inwoners moesten wijken voor grootschalige nationale energieprojecten, overweegt de Rijksoverheid nu of er wellicht minder industriaruimte nodig is. Hoewel het hoop biedt dat het dorp kan blijven, benadrukt wethouder Danny Dingemans dat harde garanties van het Rijk nog ontbreken. De aanhoudende onzekerheid zorgt voor veel onrust onder de inwoners. Het definitieve besluit over het zogeheten Powerport-project is uitgesteld tot eind juni. De Maastrichtse archeoloog Wim Dijkman is gisteravond door de politie vrijgelaten nadat hij de omstreden botresten van de legendarische musketier D'Artagnan alsnog heeft overgedragen. Dijkman werd gisteren gearresteerd omdat hij weigerde een bovenarmbot en twee tanden af te staan aan de gemeente, die volgens de erfgoedwet de rechtmatige eigenaar is. De resten werden in maart gevonden in een kerk in Wolder en zijn in Duitsland onderzocht op DNA. Dijkman had de vondsten na terugkomst op een geheime locatie ondergebracht uit angst voor diefstal en transportrisico's, maar zwichtte na zijn arrestatie alsnog. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land heb je ruim een half uur vertraging. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen Veghel en Kerkdriel staat 6 kilometer door een ongeluk. De weg is wel weer vrij. De A4 van Antwerpen naar Rotterdam tussen de Belgische grens en Bergen-op-Zoom-Zuid 11 kilometer en een half uur vertraging. Voor een vrachtwagen met pech is de rechter rijstrook daar dicht. En tussen Eindhoven en Helmond rijden op dit moment geen treinen door een seinstoring. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: This is Mark King.
6: And this is Mike Linda.
5: Of Level 42, and you're listening to...
1: Maximaal genieten is lekker lang luisteren naar...
0: Level 42, zoals beloofd, 86 en Lessons in Love.

0: En wat mooi is, is dat eigenlijk elk liedje wat ze uitbracht in de jaren 80 op 12 inch waar voor je geld was. Altijd mooie lange uitvoeringen, leuke effectjes erin en zo. En die Ruud, die weet wat hij aanvraagt. Level 42, Lessons in Love. Maximaal genieten, lekker lang luisteren. We draaiden de maxi-single. Level 42 klinkt ook.
1: Altijd lekker van vinyl.
0: Dankjewel Ruud voor het aanvragen. En ja, morgen kan het twee keer, zelfs om 5:30, 6:30. Omdat het vrijdag is. Je favoriet is uit de 70s, 80s of 90s in een mooie lange uitvoering. Vraag maar wat je wil horen. RadioBNT.nl, daar kun je ons bereiken. En als je dan klikt op stuur een appje, dan kun je dat daadwerkelijk ook doen. Nou, dat is wel bijzonder. En ja, dit is leuk om even te draaien. En ik moet hem nog wel even toevoegen aan de RadioBNT.nl/maximaalgenieten playlist. Want als je die playlist aanklikt, dan zie je daar een lange lijst met lange liedjes. En dat is leuk. Ik heb er afgelopen weekend weer een aantal toegevoegd. RadioBNT.nl/maximaalgenieten. Check het maar eens even. Dan vind je een leuke lange lijst. En dan kun je daar weer lekker uit putten. En zoals gezegd, morgen dan mag het dus twee keer. Dus als je twee grote hits kent uit de 70s, 80s of 90s... die je van 12 inch graag zou willen horen, kom maar door via RadioBNT.nl. Dat is waar je naar luistert. En we zijn er overal en altijd. 24 uur per dag, 7 dagen per week. En heel Limburg en Brabant via DAB+. Wereldwijd via radiobnt.nl, vrienden. Ja, je kunt ons overal ter wereld gewoon vinden. En we stoppen niet, hè. Dat je dat even weet. Fleetwood Mac.

was dat van Inner Circle om 4:50 op Radio BNT. Save Me Tonight, David Guetta, Jennifer Lopez. En Don't Stop was van Fleetwood Mac. Vrienden, dit zomerse liedje van Inner Circle zojuist. Kijk, dat is zo'n summer vibe. Als je dat leuk vindt om die meer te horen, steken we komende zaterdagavond om 6 uur de muzikale barbecue aan hier bij Radio BNT. Vraag je summer vibes aan via radiobnt.nl. Het zal een beetje een afwisseling worden van de soul, funk, disco, summer disco, summer track.

Waar krijg jij het heat van? Als het gaat om het weer natuurlijk, hè, want ja, het wordt 30 graden zaterdag. Dus gaan we gewoon even die zonnestraaltjes uit de speakers laten knallen. Tussen 6 en 10 uur 's avonds in de Radio BNT Party Night. Dus vraag maar aan via radiobnt.nl, @radiobnt, Facebook of Instagram. Dan komt het allemaal vanzelf goed. Dit event Fijne Radio Feuilleton bestaat uit 2 episoden. Mijn vrienden en vriendinnen, straks na 5 uur episode nummer 2. Waarin we het onder andere gaan hebben over de podcast, De Podcast. En jij daar, aan de andere kant, als jij denkt, goh, maar ik heb nog wel even wat leuks, ik wil wat kwijt, ik ga komende Pinksterdag iets heel leuks doen, wat ik heel graag zou willen mededelen aan de mensheid, dan kan dat uiteraard. Laat dan even van je horen, want we vinden het altijd leuk om iets te delen met onze luistervrienden en vriendinnen. En zeker als het van jou komt, want het is interactive radio, als je het op die manier wil noemen. We doen het allemaal samen uiteraard, en als we dat niet deden, dan konden we ook niet het product leveren wat we heel graag willen leveren op Radio BNT in heel Limburg en Brabant via DAB Plus en wereldwijd via radiobnt.nl. One Republic hoor je zo dadelijk met Sunshine tot aan de commerciële boodschappen van 5 uur naar The Weeknd en Blinding Lights.

0: BNT.
1: BNT.
2: Zonalarm. Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming. 1 plus 1 gratis.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Ah, lekker hè, die zon. Beetje bijbruinen, drankje erbij. Goed idee hoor.
5: Hey buur, weet je wat ook een goed idee is? Apparaat aanzetten als de zon schijnt. Dus hup, uit de lichtstoel en wasmachine aan.
6: Ja, het is even wennen, maar door stroom te gebruiken wanneer de zon schijnt, verklein je de kans op stroomuitval. Jij hebt de power. Enexis.
7: Gek.

0: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
1: Dit is het warme geluid van vinyl. Je beleeft het bij Music Connection in Hartje Maastricht. De nieuwe platenzaak met een enorme collectie LP's en singles in alle genres. Van classics tot de hits van nu. Stap binnen bij Music Connection aan de Sporenstraat in Maastricht. Waar muziek tot leven komt.
2: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
3: Wie denkt dat hij het kan? En wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
4: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage. Smint.
5: Boost yourself.
6: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
7: Joehoe!
6: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
8: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
9: Radio BNT.
10: Dit is de nieuwsupdate.
11: De twee vrouwen die verdacht worden van mishandeling van hun kinderen in Stadskanaal blijven 14 dagen langer in de cel zitten. De slachtoffers zijn een jongen van 7 en een meisje van 6. Het meisje raakte zo zwaar gewond dat ze in een ziekenhuis in een kunstmatige coma moest worden gebracht. De kinderen zouden ook zijn opgesloten in een kelder. De vrouwen worden daarom ook verdacht van vrijheidsberoving. De opvanglocatie bij het aanmeldcentrum in Ter Apel zit nog vol, wat betekent dat er ook vandaag niet voor alle asielzoekers een plek is. Om hoeveel mensen het gaat, is nog niet bekend. Er is nu besloten om alleen kwetsbare mensen op te vangen. De advocaten van Ines Wesky verwachten in hoger beroep te gaan tegen het vonnis in de zaak van hun cliënt. Dat zei advocaat Geert-Jan Knoops na de uitspraak. De rechtbank vindt dat Wesky schuldig is, maar legde een straf op die gelijk is aan het voorarrest van 42 dagen. Dat betekent dat ze niet terug de cel in hoeft. Koning Willem-Alexander kijkt met veel zorgen naar de ontwikkelingen rond de harde asielprotesten van vorige week in Loosdrecht. Demonstreren en protesteren is een goed recht in een democratie. Maar dat doe je met je stem en niet met geweld. En zeker niet tegen onze hulpverleners, daar blijf je vanaf. Dat zei de koning vandaag na afloop van een zomerfotosessie met het koninklijk gezin. En dan het weer. Vanavond weinig bewolking en vannacht koelt het af naar 9 graden. Morgen zonnig, temperaturen tussen de 23 en 27 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
12: Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land is het druk. Er staat net geen 200 kilometer file. Op de A2 richting Utrecht heb je tussen Bokstel Noord en Kerkdriel een half uur vertraging. 3 kwartier extra ben je kwijt op de A50 Eindhoven Arnhem. Tussen Os-Oost en Ravenstein. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is hier weer vrij. A58 Breda Eindhoven tussen Tilburg Centrum Oost en Moergestel. 25 minuten vertraging door een ongeluk. Rechter rijstrook is dicht. En op de A59 Den Bosch richting Os. Voor het knooppunt Paalgraven heb je 3 kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
9: Roger Schepers.

luister naar BNT, dan vinden wij het alleen maar helemaal prima. Laat van je horen als je iets kwijt wil via radio.bnt.nl. Je kunt gewoon een berichtje sturen. Uit de begintijd van Lady Gaga, daar zit je dan met je pokerface. Ja, het is ruim 5 over 5 alweer deel 2 van de middagshow. Het is 21 mei 2026 en dit is deel 2 van de middagshow, een maand voordat we officieel in de zomer gaan beginnen. Dat gebeurt op 21 juni en ja, de meteorologen zeggen altijd 1 juni, dan begint dat een beetje. Maar officieel qua kalender is het 21 juni, dan is het pas zomer. We zitten nog in de lente en toch gaat het weer steeds beter worden. Komend weekend 30 graden, tropische temperaturen en je radio keihard via DHB Plus in heel Limburg en Brabant en wereldwijd via radio.bnt.nl. Straks hebben we het nog even over de podcast. De podcast. En als jij iets wil horen op de radio, dan laat dat even weten. Ik riep het er straks al. Je kunt ons bereiken via de socials. Facebook, Instagram. Volg ons ook. En voeg ons toe aan je favorieten. Hoe leuk is dat? Zit je op je werk op dit moment en heb je het even rustig? Een beetje aftellen zo tegen het einde van de dag? Stel even met je collega's een leuke lijst met liedjes samen. En ja, als je die lijst dan even doorstuurt naar radio.bnt.nl... hoor je ze wellicht morgenochtend tussen 10 en 12 uur al op de radio in de baas een tijdje. Stelt je eigen radioprogramma samen, waardoor je misschien nog wel beter op je werk gaat functioneren dan je nu al doet. Dus het zijn ook een soortement van arbeidsvitamintjes. Hè? Dus maak een mooie lijst platen en laat ons die toekomen. Dan kunnen we die wellicht voor morgenochtend al inplannen. De vrijdag van BNT met ochtendshow van Erik Kreutzer tussen 7 en 10. Je wordt gewekt met je eigen favoriete Word Wakker plaat. Je favoriete tot 3, het laatste shownieuws, het eerst op de radio. Dan dus in de baas een tijd tussen 10 en 12. Duncan in de middag vanaf 12 uur. En ondergetekende is er vanaf 1 uur of 4 met de middagshow. En dan kun je na 6 net zoals vandaag ook weer lekker genieten van de muziek van BNT. Zonder gelul, zonder geklets. De beste classics en hits op de radio.

luisteren naar Radio BNT? Zeker wel. Voeg Radio BNT toe aan je contacten en app de studio. Vraag je favoriete plaat aan of laat ons weten waar jij Radio BNT aan hebt staan. Voeg ons toe via 043 200 3123.

Het was 1988, mijn dames en heren, ladies and gentle people. En dit was een grote hit van UB40. We draaiden Homely Girl. En ja, weet je, die periode jaren 80 was eigenlijk een beetje de UB40 periode. In de jaren 90 kwamen ze nog wel even terug met I Can't Help Falling in Love en zo. Maar daarna was het toch wel een beetje klaar eigenlijk. En tegenwoordig hebben ze gewoon keihard ruzie. Want er zijn twee UB40's. Eentje met Ellie Campbell en eentje zonder Ellie Campbell. Ellie Campbell die zat bij de oorspronkelijke UB40. En nou heeft iemand anders, dat zijn een aantal broers, die heeft gezegd, nou weet je, wij gaan een eigen UB40 oprichten. En ik wil met die Campbell makker niks meer te maken hebben. Dus er is ruzie ontstaan. En nu heb je dus twee UB40's. Maar ja, wat is nou de echte? Het zijn eigenlijk allebei de echte, want overal zitten natuurlijk oud-leden van UB40 in. Ik heb ooit, toen traden ze op Park City Live, een jaartje of 10 geleden in Heerlen, heb ik ze mogen spreken even. En uiteindelijk toch weer niet. Dat was een hele hoop gedoe. Maar dat was de band waar Campbell niet bij was. En ik heb het optreden van ze gehoord toen. We stonden daar middenin. Het was hartstikke druk. Het was waardeloos, met alle respect. Het publiek overstemde gewoon het geluid van UB40. Het was echt heel erg slecht. Maar gelukkig hebben we de muziek nog op geluidsdragers. Dus kunnen we het gewoon lekker draaien. En komt het toch nog allemaal goed. Naar aanleiding van Homely Girl van UB40. Als je vandaag al zoiets hebt van, nou weet je, gaat er 23. Ik denk dat ik gewoon voorzichtig ga toch een worstje op de barbecue gaan leggen. Kan dat? Wens ik je vast smakelijk eten. Zit je daarentegen gewoon aan tafel met de radio op BNT. Mag ik tot 6 uur nog even bij je aanschuiven alsjeblieft? Ik vind het gezellig. Ik voel me net zo'n mee-eter. Zolang je me maar niet uitduwt. Rocher, alsjeblieft. Gaat verdammen. Doe je niet. Dat vertel je niet op de radio zoiets. Nee, het is eigenlijk ook heel smerig. Eigenlijk super smerig. Moet ik ook helemaal niet doen nu. Waarom doe ik dat ook? Ach ja, weet je, we zijn allemaal jong en dom geweest af en toe, hè? Nieuwe single van Tino Martin is leuk op BNT in de middagshow.

0: Het is zelfs of er een muzikale engel Gabriel op u neerdaalt, dames en heren, ladies and gentle people.
1: Zo, dat was Peter Gabriel en Steam uit 1991. En de man maakt nog steeds platen. Ik zag onlangs dat er weer een nieuwe track van hem verschenen was, van Peter Gabriel. Ik denk, nee. Ja? Ja hoor, hij doet het gewoon nog steeds. Hij scoorde hit na hit. Sledgehammer was bijvoorbeeld een van de Record Store Day items dit jaar. De 12 inch, de maxi-single van Sledgehammer. En ja, dit maakte hij in 1991. Peter Gabriel, Steam op Radio BNT. En hij is lekker, als je mij vraagt. Ik vind hem heerlijk. Jong en Dom, Tino Martin daarvoor. Smakelijk eten. De BNT-middagshow nog tot een uur of zes. Met zo dadelijk het belangrijkste nieuws uit Limburg en Brabant. Van Dennis Mooij hoor je waar het vaststaat als het gaat om het verkeer. Hoe ziet de situatie op de weg eruit in het zuiden van het land? Dennis Mooij gaat het je vertellen. Hij zit in de Haag op dit moment bij de ANWB. En hij praat je zo dadelijk bij. En ja, wellicht nog van alles wat zo hier en daar ter tafel komt op deze donderdag 21 mei. De Landgraafse tentfeesten dus morgen, zaterdag, zondag en maandag tijdens Pinksteren in, hoe kan het ook anders, Landgraaf, wat gek, op het Megaland-terrein waar Pinkpop plaatsvindt elk jaar, dus dan weet je waar we het over hebben. En morgenavond in de muziekgieterij in Maastricht, Semeyer. En Semeyer, die hebben daar is een festival aan opgehangen dat georganiseerd is onlangs in Heerlen door studenten van het Vista College daar. En ja, het is daar wel druk geweest, maar s'avonds ging het regenen. Dus ze hebben de slotact, dat was de Meyer, waar het dus eigenlijk allemaal mee begon. Dat hebben ze moeten afgelasten. Ja, snap ik ook, uit veiligheidsoverwegingen. Maar dat betekent dus eigenlijk dat het festival niet helemaal afgerond is. Dus gaat de Meyer morgenavond optreden in de muziekgieterij in Maastricht.

0: En hij heeft onlangs een rechtszaak gewonnen. 17 miljoen. Nou, dat is op zich niet echt heel verkeerd. Deze Thijs voor West uit Breda. Hij scoorde hit na hit. Met name in het begin van de Zero's. Lethal Industry bijvoorbeeld. Erg lekker om ook te draaien een keer. Six Flight 43. Dat ging over die vlucht. Wat hij gedaan heeft, heeft natuurlijk ook de Pirates of the Caribbean. Daar heeft hij de anthem voor geschreven. En dit is een van de hits van nog niet zo heel lang geleden. Stond hoog genoteerd destijds in de hitparade. Tiësto en Lelo op Radio BNT. En kijk eens even op de klok, mijn vrienden. Als je aan tafel zit op dit moment, eet smakelijk. 1:30. We kijken eens heel eventjes naar het weer. Gewoon omdat het kan. Het is op zich lekker weer. Het is zonnig, max 23 graden in het zuiden van het land. Vanavond blijft het lekker droog. De zon blijft schijnen. Temperaturen dalen vannacht naar een graad of 9. Morgen gaat de temperatuur weer snel stijgen. We komen uit op max 25 graden.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
3: Chemiebedrijf Gemmelot heeft zijn oprechte excuses aangeboden aan omwonenden voor de geluids- en trillingsoverlast van afgelopen weekend. De hinder ontstond toen een grote naftakraker na zesjaarlijks onderhoud opnieuw werd opgestart. Volgens het bedrijf was het dag en nacht fakkelen een noodzakelijke veiligheidsmaatregel om vrijgekomen gassen gecontroleerd te verbranden. Hoewel de opstart van de fabrieken nog niet volledig is afgerond, laat een woordvoerder nu weten dat het fakkelen inmiddels is gestopt en de grootste overlast voor de buurt hiermee achter de rug is. Er is plotseling weer twijfel over het voortbestaan van het dorp Moerdijk. Waar de gemeente vorig najaar nog stelde dat het op termijn onafwendbaar was dat de 1300 inwoners moesten wijken voor grootschalige nationale energieprojecten, overweegt de Rijksoverheid nu of er wellicht minder industriaruimte nodig is. Hoewel het hoop biedt dat het dorp kan blijven, benadrukt wethouder Danny Dingemans dat harde garanties van het Rijk nog ontbreken. De aanhoudende onzekerheid zorgt voor veel onrust onder de inwoners. Het definitieve besluit over het zogeheten Powerport-project is uitgesteld tot eind juni. De Maastrichtse archeoloog Wim Dijkman is gisteravond door de politie vrijgelaten nadat hij de omstreden botresten van de legendarische musketier D'Artagnan alsnog heeft overgedragen. Dijkman werd gisteren gearresteerd omdat hij weigerde een bovenarmbot en twee tanden af te staan aan de gemeente, die volgens de erfgoedwet de rechtmatige eigenaar is. De resten werden in maart gevonden in een kerk in Wolder en zijn in Duitsland onderzocht op DNA. Dijkman had de vondsten na terugkomst op een geheime locatie ondergebracht uit angst voor diefstal en transportrisico's, maar zwichtte na zijn arrestatie alsnog. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.
4: Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land is het druk. Er staat net geen 200 kilometer file. Op de A2 richting Utrecht heb je tussen Bokstel Noord en Kerkdriel een half uur vertraging. Drie kwartier extra ben je kwijt op de A50 Eindhoven Arnhem. Tussen Os-Oost en Ravenstein. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is hier weer vrij. A58 Breda Eindhoven tussen Tilburg Centrum Oost en Moergestel. 25 minuten vertraging door een ongeluk. Rechterrijstrook is dicht. En op de A59 Den Bosch richting Os. Voor het knooppunt Paalgraven heb je drie kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: heerlijk Grande Love of My Life op Radio BNT. Ricky Borgert is de leadzanger natuurlijk van deze band. En ja, die scoren ook. Ik heb ze live gezien op Pinkpop een tijdje terug. En ik moet zeggen dat het een hele vette show was die ze deden nou, hoor. Was heel erg aardig. Don't Be Afraid of the Dark van de Robert Cray Band ervoor 1988. En eigenlijk draaide ik dat liedje voor mezelf. Want ze hebben mij altijd gewaarschuwd. Roger, alsjeblieft, ben niet bang in de donker. Niet bang zijn in de donker is nergens voor nodig. Gewoon rustig blijven, thee drinken. Het komt echt allemaal goed. En dan kan je melden. Ik ben eigenlijk al 55 jaar niet meer bang in het donker.
1: De podcast. Hoi, ik ben Roger Schepers. En in elke aflevering praat ik met een podcast over de meest uiteenlopende onderwerpen. Welkom bij de podcast.
0: De podcast die check je via de podcast-app op je telefoon of via je favoriete podcastplatform. Apple Music, Deezer, Spotify, Facebook, Instagram, YouTube en radiobnt.nl/podcast. Er staan er 104 online. Paul Versteeg is de laatste. Afgelopen zaterdag heb ik je uitgebreid over verteld. Jos Mennen natuurlijk ook. En komende zaterdag, vrienden. Nou, radio binnen Nederland. Er komt een icoon aan die ik heb mogen podcasteren. Ik heb een fantastisch gesprek gehad vorige week bij hem thuis. En dat ga je komende zaterdag online overal waar dan ook ter wereld horen. Dus dat wordt bijzonder. Ik ga er nog niks over zeggen. Ik heb bij deze de tease gedaan. Morgen dan zal ik het onthullen in de middagshow. Dan weet je dat in ieder geval. En meerdere leuke podcasten zijn er. Jan Smeets, daar refereerde ik al eerder aan deze week. En helemaal in het begin van de podcastcarrière heb ik een interview mogen doen met Tom. Tom is Travel Tom Tom. Misschien zeg je dat iets. Heb je dat wel eens via de socials gezien? Tom die reist als influencer de hele wereld rond. En maakt daar opnames in ruil voor verblijven in hotels en zo. En vanmiddag checkte ik nog even zijn socials. En toen zag ik dat hij op Mauritius was gewoon. Ja, het is toch helemaal geweldig. Je moet hem maar eens opzoeken via de socials Travel Tom Tom. Dus het gewoon het woord Travel, T-R-A-V-E-L, Tom Tom. En dan vind je hem vanzelf. Is gewoon een jongen uit Simpelveld, Zuid-Limburg. En ik heb daar een podcast mee gemaakt een hele tijd geleden. Mooi verhaal, zeker de moeite waard om eens te beluisteren. Want wat die man allemaal doet, geweldig. Hij is op dit moment met zijn vriendin, dus dat is wel leuk. In de tijd had hij die vriendin net, als hij nog dezelfde heeft. Tenminste, dat weet ik niet, maar toen had hij zoiets van ja, eigenlijk liggen onze werelden in zoverre ver uit elkaar, letterlijk. Want ja, we zien elkaar niet zoveel. En nu zijn ze toch aan het proberen blijkbaar dan om samen veel mooie reizen te maken. Althans, als het nog steeds die vriendin is. Dat hoop ik dan eerlijk gezegd voor. En voor haar ook uiteraard. Travel Tom Tom, check het maar eens even. Volg daarentegen gewoon de podcast. Dan krijg je een pushmelding op het moment dat er een nieuwe aflevering voorhanden is. En delen met je eigen socials maken we er een lekker groot netwerk van.

fantastisch dit. En hoe het de toekomst eruit gaat zien, staat waarschijnlijk in de sterren geschreven, vrienden. In the Stars, The Rolling Stones op Radio BNT. Oh, heerlijk. Even. Ja, het was even nodig op een of andere manier. Sorry hoor. Excuus. Daarvoor draaiden we Close to Me van The Cure. Ook erg lekker. Die staan op Pinkpop als headliner dit jaar. En over Pinkpop kan ik je melden. Komende dinsdag komt er heel leuk nieuws rondom Pinkpop naar buiten. Houd de radio in de gaten. Hier bij BNT gaan we je er uiteraard over berichten. Pinkpop 2026. Binnen een paar weken is dat een feit. En komende dinsdag komt weer op Pinkpop met heel leuk nieuws. Dus hou daar maar even rekening mee. En Beautiful Liar was van Beyoncé en Shakira op Radio BNT in de middagshow. Die bijna overigens ten einde is. Ah, dubbele tijdmelding zie ik daar, 6 voor 6. I'm sitting down here, but hey, you can't see me. Vrienden, morgen gaan we 2 man en 12 inch draaien omhoog.

0: BNT.
1: BNT.
2: Hebben, hebben, hebben weken bij Kruidvat. En hebben, hebben, heb je genoeg pleisters in huis? Deze week voor iedereen met een Kruidvatkaart alle Kruidvat wondverzorging 2+1 gratis. Struikel binnenbij.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Nu bij Karwei 30% korting op alle raamdecoratie. Ook op maatwerk. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
5: Nieuw.

0: 48 had.
1: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
2: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
3: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
4: Gewoon even op BelSimpel kijken.
5: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
6: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar 2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar 1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
7: Radio BNT.
8: Dit is de nieuwsupdate.
9: Roland Garros verhoogt het prijzengeld dit jaar waarschijnlijk niet, ondanks protest van spelers over de verdeling van de inkomsten. Toernooidirecteur Amélie Mauresmo zegt niet toe te geven aan de druk. Spelers houden vrijdag symbolisch een persmoment van 15 minuten, verwijzend naar hun aandeel van 15% in de opbrengsten. De gemeente Amsterdam vangt de komende 6 maanden 230 extra vluchtelingen op om de druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel te verlichten. De opvangplekken komen bovenop de bestaande capaciteit in de hoofdstad. Volgens het COA zit de opvanglocatie in Ter Apel onlangs vrijgekomen plekken nog altijd vol. Mark Rutte, Hugo de Jonge en Jaap van Dissel worden veroord door de parlementaire enquêtecommissie over het coronabeleid. Ook Vert Grapperhaus, viroloog Marion Koopmans en oud-minister Bruno Bruins moeten verschijnen. De commissie onderzoekt het kabinetsbeleid tijdens de coronapandemie tussen 2019 en 2022. Vladimir Poetin heeft samen met de president van Belarus, Alexander Lushenko, een 3-daagse militaire oefening tussen Rusland en Belarus afgesloten. Tijdens de oefening werd onder meer getraind met nucleaire wapens en raketten die kernkoppen kunnen dragen. Volgens Rusland namen ruim 64.000 militairen deel aan de grootschalige oefening. Dan nog het weer. Vanavond is het wisselend bewolkt met vooral in het noorden nog kans op een bui. Vannacht klaart het op en koelt het af naar ongeveer 8 graden. Plaatselijk kan ook mist ontstaan. Morgenochtend begint droog met geregeld zon, al trekken later vanuit het westen opnieuw wolkenvelden het land binnen. De wind blijft meest matig en het wordt morgen gemiddeld zo'n 23 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
7: De avond van Radio BNT.

Goedenavond. De avond van Radio BNT.

0: Radio BNT. De beste hits en classics.
1: Radio BNT.

0: met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
1: Chemiebedrijf Gemmelot heeft zijn oprechte excuses aangeboden aan omwonenden voor de geluids- en trillingsoverlast van afgelopen weekend. De hinder ontstond toen een grote naftakraker na zesjaarlijks onderhoud opnieuw werd opgestart. Volgens het bedrijf was het dag en nacht fakkelen een noodzakelijke veiligheidsmaatregel om vrijgekomen gassen gecontroleerd te verbranden. Hoewel de opstart van de fabrieken nog niet volledig is afgerond, laat een woordvoerder nu weten dat het fakkelen inmiddels is gestopt en de grootste overlast voor de buurt hiermee achter de rug is. Er is plotseling weer twijfel over het voortbestaan van het dorp Moerdijk. Waar de gemeente vorig najaar nog stelde dat het op termijn onafwendbaar was dat de 1300 inwoners moesten wijken voor grootschalige nationale energieprojecten, overweegt de Rijksoverheid nu of er wellicht minder industriaal ruimte nodig is. Hoewel het hoop biedt dat het dorp kan blijven, benadrukt wethouder Danny Dingemans dat harde garanties van het Rijk nog ontbreken. De aanhoudende onzekerheid zorgt voor veel onrust onder de inwoners. Het definitieve besluit over het zogeheten Powerport-project is uitgesteld tot eind juni. De Maastrichtse archeoloog Wim Dijkman is gisteravond door de politie vrijgelaten nadat hij de omstreden botresten van de legendarische musketier D'Artagnan alsnog heeft overgedragen. Dijkman werd gisteren gearresteerd omdat hij weigerde een bovenarmbot en twee tanden af te staan aan de gemeente, die volgens de erfgoedwet de rechtmatige eigenaar is. De resten werden in maart gevonden in een kerk in Wolder en zijn in Duitsland onderzocht op DNA. Dijkman had de vondsten na terugkomst op een geheime locatie ondergebracht uit angst voor diefstal en transportrisico's, maar zwichtte na zijn arrestatie alsnog. En tot zover het regionieuws op Radio B.

fluitend je middag door met Duncan in de middag op Radio BNT. Je hoort Duncan elke middag tussen 12 en 4 met de fijnste playlist voor tijdens je werk. Elke werkdag vanaf 12 uur. Duncan Frush op Radio BNT.

0: Conte.
1: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
2: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
3: Ik wil sneller, snel.
4: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
5: Nee.
4: Proteïneshakes. Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
3: Lekker bezig.
4: Milner.
6: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
7: 18 plus speelbewust.
8: Gek op

0: actie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
1: Oké, we gaan.
2: Ook voordelig bij Trekpleister 1 plus 1 gratis op alles van Weaker en Modivast.
1: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
3: Radio BNT.
4: Dit is de nieuwsupdate.
5: Rachel Reeves heeft in het Verenigd Koninkrijk maatregelen aangekondigd om de kosten voor huishoudens te verlagen. Zo worden belastingen op supermarktproducten en tickets voor onder meer pretparken en musea tijdelijk verlaagd en reizen kinderen in augustus gratis met de bus. De plannen moeten de gevolgen van stijgende prijzen door de situatie in Iran dempen. Airbus en Air France zijn in Frankrijk schuldig bevonden aan dood door schuld vanwege de vliegramp met Air France Flight 447. Dat gebeurde in 2009. Bij de crash boven de Atlantische Oceaan kwamen 228 mensen om het leven. Volgens de rechtbank waren beide partijen volledig verantwoordelijk voor het ongeluk. Roland Garros verhoogt het prijzengeld dit jaar waarschijnlijk niet, ondanks protest van spelers over de verdeling van de inkomsten. Toernooidirecteur Amélie Mauresmo zegt niet toe te geven aan de druk. Spelers houden vrijdag symbolisch een persmoment van 15 minuten, verwijzend naar hun aandeel van 15% in de opbrengsten. De gemeente Amsterdam vangt de komende 6 maanden 230 extra vluchtelingen op om de druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel te verlichten. De opvangplekken komen bovenop de bestaande capaciteit in de hoofdstad. Volgens het COA zit de opvanglocatie in Ter Apel ondanks vrijgekomen plekken nog altijd vol. Dan nog het weer. Vanavond is het wisselend bewolkt met vooral in het noorden nog kans op een bui. Vannacht klaart het op en koelt het af naar ongeveer 8 graden. Plaatselijk kan ook mist ontstaan. Morgenochtend begint droog met geregeld zon, al trekken later vanuit het westen opnieuw wolkenvelden het land binnen. De wind blijft meest matig en het wordt morgen gemiddeld zo'n 23 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
3: De avond van

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Laat je mandje maar vol bij Trekpleister. Nu Tena enkelpakken 3 stuks voor 10 euro. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
3: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
4: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke.

0: Radio BNT.
1: Me gusta mi reggae.

0: met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
1: Chemiebedrijf Gemmelot heeft zijn oprechte excuses aangeboden aan omwonenden voor de geluids- en trillingsoverlast van afgelopen weekend. De hinder ontstond toen een grote nafta-kraker na zesjaarlijks onderhoud opnieuw werd opgestart. Volgens het bedrijf was het dag en nacht fakkelen een noodzakelijke veiligheidsmaatregel om vrijgekomen gassen gecontroleerd te verbranden. Hoewel de opstart van de fabrieken nog niet volledig is afgerond, laat een woordvoerder nu weten dat het fakkelen inmiddels is gestopt en de grootste overlast voor de buurt hiermee achter de rug is. Er is plotseling weer twijfel over het voortbestaan van het dorp Moerdijk. Waar de gemeente vorig najaar nog stelde dat het op termijn onafwendbaar was dat de 1300 inwoners moesten wijken voor grootschalige nationale energieprojecten, overweegt de Rijksoverheid nu of er wellicht minder industriële ruimte nodig is. Hoewel het hoop biedt dat het dorp kan blijven, benadrukt wethouder Danny Dingemans dat harde garanties van het Rijk nog ontbreken. De aanhoudende onzekerheid zorgt voor veel onrust onder de inwoners. Het definitieve besluit over het zogeheten Powerport-project is uitgesteld tot eind juni. De Maastrichtse archeoloog Wim Dijkman is gisteravond door de politie vrijgelaten nadat hij de omstreden botresten van de legendarische musketier D'Artagnan alsnog heeft overgedragen. Dijkman werd gisteren gearresteerd omdat hij weigerde een bovenarmbot en twee tanden af te staan aan de gemeente die volgens de erfgoedwet de rechtmatige eigenaar is. De resten werden in maart gevonden in een kerk in Wolder en zijn in Duitsland onderzocht op DNA. Dijkman had de vondsten na terugkomst op een geheime locatie ondergebracht uit angst voor diefstal en transportrisico's, maar zwichtte na zijn arrestatie alsnog. En tot zover het regionieuws op Radio B.

0: Bertie.
1: BNT.
2: Nog een keer.
3: Papa, sneller.
4: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
5: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
6: Gewoon even op BelSimpel kijken.
7: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.

0: voor iedere rit met de banden van Hankook en 100% uptime van Profile.
1: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
2: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
3: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
4: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
5: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Radio BNT.
8: Dit is de nieuwsupdate.
9: Het Openbaar Ministerie eist 4 jaar cel, waarvan 2 voorwaardelijk, tegen wegenwachter Wil van G. Die reed in Eindhoven een fietser dood na een diefstal van zijn telefoon en portemonnee. Hij achtervolgde de verdachte en raakte hem met een bus. Het slachtoffer overleed later. De uitspraak van de rechter volgt op 4 juni. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor Cuba aangescherpt van geel naar oranje. Nederlanders worden afgeraden er op vakantie te gaan vanwege oplopende maatschappelijke onrust, stroomuitval en tekorten aan brandstof en medicijnen. Alleen noodzakelijke reizen worden nog toegestaan. Rachel Reeves heeft in het Verenigd Koninkrijk maatregelen aangekondigd om de kosten voor huishoudens te verlagen. Zo worden belastingen op supermarktproducten en tickets voor onder meer pretparken en musea tijdelijk verlaagd en reizen kinderen in augustus gratis met de bus. De plannen moeten de gevolgen van stijgende prijzen door de situatie in Iran dempen. Airbus en Air France zijn in Frankrijk schuldig bevonden aan dood door schuld vanwege de vliegramp met Air France Flight 447. Dat gebeurde in 2009. Bij de crash boven de Atlantische Oceaan kwamen 228 mensen om het leven. Volgens de rechtbank waren beide partijen volledig verantwoordelijk voor het ongeluk. Dan nog het weer. Vanavond is het wisselend bewolkt met vooral in het noorden nog kans op een bui. Vannacht klaart het op en koelt het af naar ongeveer 8 graden. Plaatselijk kan ook mist ontstaan. Morgenochtend begint droog met geregeld zon, al trekken later vanuit het westen opnieuw wolkenvelden het land binnen. De wind blijft meest matig en het wordt morgen gemiddeld zo'n 23 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
7: De avond van Radio.

0: Goeie avond. De avond van Radio BNT.
1: Als je mijn gedachten eens kon zien, dan stond ik niet alleen misschien. Ik heb eigenlijk nooit echt gedacht dat

0: Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer. Voor maar €1,50 bij Burger King.
1: Hey, ik kan niet werken vandaag.
2: Hoezo?
1: Sorry, het is WK.
3: Scoor nu een Bosch wasmachine met autodosering en 1600 toeren voor €688 na cashback. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
4: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
5: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
6: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En tot en met tweede Pinksterdag 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl.
7: Voor de makers.
8: Praxis.
9: Radio BNT.
10: Dit is de nieuwsupdate.
11: Het debat in de Tweede Kamer over het normaliseren van geweld in de samenleving en politiek is uitgesteld omdat het te laat zou beginnen. Initiatiefnemer Jesse Klaver vroeg om uitstel omdat het eerdere debat over overlastgevende asielzoekers nog volop bezig was. Het debat is nu verplaatst naar dinsdag 26 mei. In het onderzoek naar de dood van de 73-jarige Paul Wieber in Amsterdam is een derde minderjarige verdachte aangehouden. Het is een jongen van 14 jaar. Eerder werden al twee jongens van 15 en 17 opgepakt. De man werd vorige week dood aangetroffen in zijn woning aan de Lijnbaanstraat. De politie vermoedt dat hij door een misdrijf om het leven is gekomen. Het Openbaar Ministerie eist 4 jaar cel, waarvan 2 voorwaardelijk, tegen wegenwachter Wil van G. Die reed in Eindhoven een fietser dood na een diefstal van zijn telefoon en portemonnee. Hij achtervolgde de verdachte en raakte hem met een bus. Het slachtoffer overleed later. De uitspraak van de rechter volgt op 4 juni. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor Cuba aangescherpt van geel naar oranje. Nederlanders worden afgeraden er op vakantie te gaan vanwege oplopende maatschappelijke onrust, stroomuitval en tekorten aan brandstof en medicijnen. Alleen noodzakelijke reizen worden nog toegestaan. Dan nog het weer. Vanavond is het wisselend bewolkt met vooral in het noorden nog kans op een bui. Vannacht klaart het op en koelt het af naar ongeveer 8 graden. Plaatselijk kan ook mist ontstaan. Morgenochtend begint droog met geregeld zon, al trekken later vanuit het westen opnieuw wolkenvelden land binnen. De wind blijft meest matig en het wordt morgen gemiddeld zo'n 23 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
9: De avond van Radio BNT.

0: Radio BNT.
1: BNT. Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
4: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Koelbox? Check. Beschimmelde bolderkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolderkar. Nu voor maar €59. ANWB en gaan.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
6: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
7: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals, tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
8: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
1: Radio BNT.
9: Dit is de nieuwsupdate.
10: Op het Domplein in Utrecht hebben donderdagavond honderden mensen gedemonstreerd voor solidariteit. De bijeenkomst was een initiatief van onder meer De Goede Zaak, Extinction Rebellion en de Dolomina's. Volgens aanwezigen was de sfeer gemoedelijk. Demonstranten riepen op tot steun voor vluchtelingen en tegen wat zij zien als toenemend extreem rechts geweld. Een 2-jarig meisje is in het noordwesten van Spanje overleden nadat ze urenlang in een auto in het stadje Brion was achtergelaten. Haar vader vergat haar naar de kinderopvang te brengen en liet haar per ongeluk in de auto achter terwijl hij naar zijn werk reed. Door de hitte raakte het kind ernstig oververhit en overleed later in het ziekenhuis aan uitdroging en een hitteberoerte. Het debat in de Tweede Kamer over het normaliseren van geweld in de samenleving en politiek is uitgesteld omdat het te laat zou beginnen. Initiatiefnemer Jesse Klaver vroeg om uitstel omdat het eerdere debat over overlastgevende asielzoekers nog volop bezig was. Het debat is nu verplaatst naar dinsdag 26 mei. In het onderzoek naar de dood van de 73-jarige Paul Wieber in Amsterdam is een derde minderjarige verdachte aangehouden. Het is een jongen van 14 jaar. Eerder werden al 2 jongens van 15 en 17 opgepakt. De man werd vorige week dood aangetroffen in zijn woning aan de Lijnbaanstraat. De politie vermoedt dat hij door een misdrijf om het leven is gekomen. Dan nog het weer. Vanavond is het wisselend bewolkt met vooral in het noorden nog kans op een bui. Vannacht klaart het op en koelt het af naar ongeveer 8 graden. Plaatselijk kan ook mist ontstaan. Morgenochtend begint droog met geregeld zon, al trekken later vanuit het westen opnieuw wolkenvelden het land binnen. De wind blijft meest matig en het wordt morgen gemiddeld zo'n 23 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: De avond van Radio BNT.

0: BNT.
1: BNT.
2: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
3: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
4: Hey, ik mag weer verlengen, maar sorry hoor, ik zie door de bundels het bos niet meer. Wat zou jij nou doen?
5: Gewoon even op BelSimpel kijken.
6: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo betaal je voor een Hollands nieuwe simolie het eerste jaar maar €1 per maand. Zo BelSimpel kan het zijn.
7: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
8: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
9: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar €7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar €0,99. Lidl, je verdient het.
10: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend vanaf 30% korting op verf en bijts. En 1+1 gratis op Florella potgrond. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
7: Tweede Pinksterdag open voor jouw nieuwe e-bike. Forza.nl. Oh, op die fiets!

0: is de nieuwsupdate.
1: De Portugese autoriteiten hebben vermoedelijk de ouders gearresteerd die hun twee jonge kinderen achterlieten in een bosgebied in Portugal. De Franse jongetjes van 3 en 5 jaar oud werden dinsdag gevonden langs een afgelegen weg bij Monte Novo. Volgens de politie zijn de kinderen gezond en worden ze momenteel opgevangen door een pleeggezin. Voor de tweede dag op rij is het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel overvol. Daardoor verblijven tientallen alleenreizende mannen op het grasveld voor het centrum, zonder duidelijkheid waar zij de nacht zullen doorbrengen. Volgens het COA worden momenteel alleen vrouwen en kinderen toegelaten. Mogelijk worden asielzoekers overgebracht naar een noodopvang in Stadskanaal of Amsterdam. Op het Domplein in Utrecht hebben donderdagavond honderden mensen gedemonstreerd voor solidariteit. De bijeenkomst was een initiatief van onder meer De Goede Zaak, Extinction Rebellion en de Dolleminas. Volgens aanwezigen was de sfeer gemoedelijk. Demonstranten riepen op tot steun voor vluchtelingen en tegen wat zij zien als toenemend extreemrechts geweld. Een 2-jarig meisje is in het noordwesten van Spanje overleden nadat ze urenlang in een auto in het stadje Brion was achtergelaten. Haar vader vergat haar naar de kinderopvang te brengen en liet haar per ongeluk in de auto achter terwijl hij naar zijn werk reed. Door de hitte raakte het kind ernstig oververhit en overleed later in het ziekenhuis aan uitdroging en een hitteberoerte. Dan nog het weer. Vanavond is het wisselend bewolkt met vooral in het noorden nog kans op een bui. Vannacht klaart het op en koelt het af naar ongeveer 8 graden. Plaatselijk kan ook mist ontstaan. Morgenochtend begint droog met geregeld zon, al trekken later vanuit het westen opnieuw wolkenvelden het land binnen. De wind blijft meest matig en het wordt morgen gemiddeld zo'n 23 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: De avond van Radio BNT.

Appen naar Radio BNT? Zeker wel. Voeg Radio BNT toe aan je contacten en app de studio. Vraag je favoriete plaat aan of laat ons weten waar jij Radio BNT aan hebt staan. Voeg ons toe via 043-200-3123. Radio BNT. Ook op WhatsApp. 043-200-3123.

Dit is Radio BNT. De beste hits en classics. Dit is Radio BNT.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: In Groenland is geprotesteerd tegen de opening van een nieuw Amerikaans consulaat. Demonstranten vrezen meer invloed van de Verenigde Staten op Groenland na uitspraken van president Donald Trump over het eiland. Honderden mensen droegen borden met tekst als Groenland behoort aan de Groenlanders en riepen op tot respect van soevereiniteit van het gebied. Republikeinse senatoren in de Verenigde Staten hebben een stemming over een groot immigratieplan uitgesteld door ruzie binnen hun eigen partij. Een deel van het plan reserveert 1,8 miljard dollar voor mensen die zeggen slachtoffer te zijn geworden van politiek gemotiveerde vervolging, waaronder mensen die zijn veroordeeld voor de bestorming van het Capitool in 2021. De Portugese autoriteiten hebben vermoedelijk de ouders gearresteerd die hun twee jonge kinderen achterlieten in een bosgebied in Portugal. De Franse jongetjes van 3 en 5 jaar oud werden dinsdag gevonden langs een afgelegen weg bij Montenovo. Volgens de politie zijn de kinderen gezond en worden ze momenteel opgevangen door een pleeggezin. Voor de tweede dag op rij is het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel overvol. Daardoor verblijven tientallen alleenreizende mannen op het grasveld voor het centrum, zonder duidelijkheid waar zij de nacht zullen doorbrengen. Volgens het COA worden momenteel alleen vrouwen en kinderen toegelaten. Mogelijk worden asielzoekers overgebracht naar een noodopvang in Stadskanaal of Amsterdam. Dan nog het weer. Vannacht zijn er eerst brede opklaringen, maar later neemt vanuit het westen de bewolking toe. De temperatuur daalt naar ongeveer 8 graden. Er staat weinig wind. Morgen begint bewolkt, maar in de loop van de dag breekt geregeld de zon door. Plaatselijk kan er lichte bui ontstaan bij een matige westenwind. Het wordt zo'n 23 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: De nacht van Radio.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: In Groenland is geprotesteerd tegen de opening van een nieuw Amerikaans consulaat. Demonstranten vrezen meer invloed van de Verenigde Staten op Groenland na uitspraken van president Donald Trump over het eiland. Honderden mensen droegen borden met tekst als Groenland behoort aan de Groenlanders en riepen op tot respect van soevereiniteit van het gebied. Republikeinse senatoren in de Verenigde Staten hebben een stemming over een groot immigratieplan uitgesteld door ruzie binnen hun eigen partij. Een deel van het plan reserveert $1,8 miljard voor mensen die zeggen slachtoffer te zijn geworden van politiek gemotiveerde vervolging. Waaronder mensen die zijn veroordeeld voor de bestorming van het Capitool in 2021. De Portugese autoriteiten hebben vermoedelijk de ouders gearresteerd die hun twee jonge kinderen achterlieten in een bosgebied in Portugal. De Franse jongetjes van 3 en 5 jaar oud werden dinsdag gevonden langs een afgelegen weg bij Monte Novo. Volgens de politie zijn de kinderen gezond en worden ze momenteel opgevangen door een pleeggezin. Voor de tweede dag op rij is het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel overvol. Daardoor verblijven tientallen alleenreizende mannen op het grasveld voor het centrum, zonder duidelijkheid waar zij de dag zullen doorbrengen. Volgens het COA worden momenteel alleen vrouwen en kinderen toegelaten. Mogelijk worden asielzoekers overgebracht naar een noodopvang in Stadskanaal of Amsterdam. Dan nog het weer. Vannacht zijn er eerst brede opklaringen, maar later neemt vanuit het westen de bewolking toe. De temperatuur daalt naar ongeveer 8 graden. Er staat weinig wind. Morgen begint bewolkt, maar in de loop van de dag breekt geregeld de zon door. Plaatselijk kan een lichte bui ontstaan bij een matige westenwind. Het wordt zo'n 23 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: De nacht

0: is de nieuwsupdate.
1: In Groenland is geprotesteerd tegen de opening van een nieuw Amerikaans consulaat. Demonstranten vrezen meer invloed van de Verenigde Staten op Groenland na uitspraken van president Donald Trump over het eiland. Honderden mensen droegen borden met tekst als Groenland behoort aan de Groenlanders en riepen op tot respect van soevereiniteit van het gebied. Republikeinse senatoren in de Verenigde Staten hebben een stemming over een groot immigratieplan uitgesteld door ruzie binnen hun eigen partij. Een deel van het plan reserveert $1,8 miljard voor mensen die zeggen slachtoffer te zijn geworden van politiek gemotiveerde vervolging, waaronder mensen die zijn veroordeeld voor de bestorming van het Capitool in 2021. De Portugese autoriteiten hebben vermoedelijk de ouders gearresteerd die hun twee jonge kinderen achterlieten in een bosgebied in Portugal. De Franse jongetjes van 3 en 5 jaar oud werden dinsdag gevonden langs een afgelegen weg bij Monte Novo. Volgens de politie zijn de kinderen gezond en worden ze momenteel opgevangen door een pleeggezin. Voor de tweede dag op rij is het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel overvol. Daardoor verblijven tientallen alleenreizende mannen op het grasveld voor het centrum, zonder duidelijkheid waar zij de nacht zullen doorbrengen. Volgens het COA worden momenteel alleen vrouwen en kinderen toegelaten. Mogelijk worden asielzoekers overgebracht naar een noodopvang in Stadskanaal of Amsterdam. Dan nog het weer. Vannacht zijn er eerst brede opklaringen, maar later neemt vanuit het westen de bewolking toe. De temperatuur daalt naar ongeveer 8 graden. Er staat weinig wind. Morgen begint bewolkt, maar in de loop van de dag breekt geregeld de zon door. Plaatselijk kan een lichte bui ontstaan bij een matige westenwind. Het wordt zo'n 23 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT. De nacht.